0: 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu. Go! Non-stop!

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Ik rie hier in de Leute, het Hebrecht Vredeveld. Het weer is nooit goud en ook nooit slecht. Ik heb het zo besteld.

is de Ruitenvangers Blues. Les kwam geen vroes geloof, bied een huile dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, wat kiekst u zoer? Zit een Ruiten in mijn buiten, mijn hond is erbij.

0: De Ruitenvangers Blues.
1: Ruitenvangers Blues.
0: Steubelstok in hand en stevelstok in kruis. U roept dat in fatien en wie de gooi gezoes. Dit is de Ruitenvangers Blues.

De Muskensrar is een prachtig daar, maar ze hebben wat met zand. Ze groeien goten in dieken en daar is nooit goud voor ons land. Dat van Holmon en van Floortjes is een sterk verhoor. Ze vinden Waterloo op de bodem van het knoel. Dit is de Rottenvangersblues. De Rottenvangersblues. Steubelstok in hand en stevelstok in kruis. U roept dat hij fatie en weer gooi gezoes. Dit is de Rottenvangersblues.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

wat ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: na het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor en klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.

0: nieuws van 9 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Focus.
2: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
3: Gonda, onze beste luisteraars. Gonda is te vinden in de kunstsector. Haar hele hart en ziel gaat daar naar uit en ze is aan het werk. Het is haar vak, ze heeft daar zelfs haar bedrijf van gemaakt. Wat het allemaal was, nu is en hoe ze alles aanpakt gaan we van haar horen. En we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal, Gonda. Van harte welkom bij ons in de studio.
4: Dankjewel.
3: Nou, eerste keer dat je in de studio bent?
4: Ja, mijn eerste keer.
3: Eerste keer voor de radio?
4: Ja, zeker.
3: Okay.
4: Nou, dus, hartstikke leuk.
3: Een vuurdoop, dus, maar het gaat allemaal komen. We zijn benieuwd.
4: Ja,
3: Gonda, wij vragen altijd aan onze gasten, en jij bent vandaag onze gast, om een voorwerp mee te brengen wat voor jou in dit geval belangrijk is of waar je iets van wilt vertellen.
4: Ja.
3: Vertel.
4: Nou, ik heb een keramiek bordje meegenomen. Want ja, ik ben dus keramist ondertussen. En dit is een bordje gemaakt van klei uit de Groningse polders. Dus het is een beetje een marmer effect heeft het. Dus ik mix het met gewone klei. En daarom noem ik het dus Gronings marmer.
3: Aha, vandaar. Kijk, en even voor onze luisteraars. Het ziet er echt heel mooi, echt gemarmerd uit. Als het ware marmer die in elkaar kronkelt in 2 kleuren.
4: Ja, ja, precies.
3: En welke kleureffect heeft het dan?
4: Nou, de polderklei, dus de echte Groningse zeeklei, is heeft een beetje een rode kleur als je dat bakt. Want in het begin, als het gewoon op het land ligt, is het natuurlijk zwart. Of heel donker, grijsbruin. En als je het dan bakt, dan krijgt het een beetje die unieke rode kleur. Wat ook best wel bijzonder is. Dat is erg mooi. En dan heeft het ook nog vaak maak ik een gouden randje om. Net als zoals wij in ons volkslied een golden raand ons gebied noemen. Heeft dit bordje ook een golden raand.
3: Dus het is echt heel symbolisch.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja,
3: het is de grond, het is de klei, het is de golden raand van onze provincie. Dus
4: precies.
3: Allemaal vervat in één bordje.
4: In één keramieke bordje.
3: Ja, en het heeft de grootte van een gebaksbordje zo'n beetje.
4: Ja, nou ja, ik heb verschillende items. Ik heb kleine bordjes, grote borden, wandborden, schalen, vazen, alles. Van alles maak ik erin. Dus, okay. Maar dit is lekker handzaam om mee te nemen.
3: Ja, precies. En er is inderdaad een gouden randje omheen. Ja. Is er echt goud?
4: Ja, dat is een echt dun laagje goud.
3: Dat meen je niet?
4: Ja.
3: Dus dat is een heel kostbaar bordje.
4: Nou ja, een klein beetje wel, ja.
3: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja,
4: ja.
3: Ja, wel heel mooi.
4: Ja, heel leuk.
3: En die verkoop jij ook?
4: Ja, die verkoop ik op mijn website. Ik heb een eigen webshop. En nou, daar staan al mijn keramieke items op. En daar kan je het vinden.
3: Ja. Ja, dus als iemand zegt, ik wil echt iets typisch Gronings. En ook de gouden rand nog erop. Dan kunnen ze echt bij jou
4: zeker
3: terecht.
4: Ja.
3: Voor een mooi cadeautje.
4: Ja.
3: Zijn ze duur trouwens?
4: Nou, nee. Ik maak het allemaal niet te duur. Want het moet wel leuk blijven natuurlijk. En we zijn toch Groningers.
3: Ja, precies, precies.
4: Dus nee, dit bordje kost misschien 20 euro, 25
3: oh
4: euro.
3: Oh.
4: Dus dat valt allemaal nog wel mee.
3: Dat is nog te doen.
4: Dat is nog wel te doen, ja.
3: Ja, met de symboliek die erachter
4: precies
3: zit.
4: Precies, ja.
3: Het verhaal, dat mag ook iets waard
4: zeker
3: zijn.
4: Zeker. Ja, en het is superleuk dat je iets kan geven van je eigen bodem.
3: Ja.
4: Je eigen klei en waar je vandaan komt.
3: Ja, ja, ja.
4: Dus dat is heel erg leuk.
3: Doe je dit al lang?
4: Nou, ik heb in Bergwim begon ik gewoon veel meer met... Ik ben ook wel echt van de kleurrijke keramiek en de bloemen. En, dus dat deed ik vooral in het begin. En op den duur dacht ik, goh, laat ik het een keer proberen met onze eigen klei. Daar is genoeg van. En, maar dat is natuurlijk ook een hele zoektocht om dat mooi uit de verf te krijgen eigenlijk. En het moet dan weer niet te heet bakken en niet te snel laten drogen. Je moet het heel rustig laten drogen, want anders krijg je de scheuren in. Want net als op het land, als het heel lang droog is, zie je ook allemaal scheuren in het land. Nou, zo is het eigenlijk ook in een bordje.
3: Ja.
4: Dus het is wel natuurlijk wel even uitzoeken hoe het werkt.
3: Mm-hmm.
4: Maar... Nou, nu doe ik het ook al. Ik ben gaan keramieken sinds de coronaperiode. Dus dat is nu ondertussen ook al wel 6 jaar geleden. Dus ik doe het al wel een aantal jaar. Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Leuk.
4: Ja,
3: nou,
4: zeker.
3: Leuk om te horen. Jij hebt het over de klei.
4: Ja.
3: Wat heb jij nog meer met klei als alleen maar... Bakken,
4: nou ja, ik ben er dus op geboren.
3: Ja?
4: Ik ben ook geboren in de Reiderwolderpolder. Dus ben een boerendochter. Dus ja, dat heb ik ook met klei. En daarom vond ik het ook extra leuk om iets met klei te doen uit waar je vandaan komt. En ja, dus dat heb ik ook.
3: Ja,
4: met klei.
3: Ja, dus jij bent een mens van de klei.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, ja, eigenlijk wel. Ik zit graag met mijn handen in de klei.
3: Ja, hè? Ja, ja. En jij zit graag met de handen in de klei. Wat doe je nog meer?
4: Nou, ik op werkgebied bedoel je?
3: Ja, nou, maar ook met klei, hè? Want klei is toch wel jouw ding.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Klei, geboren op de klei. Werk je ook nog op de klei of zo?
4: Nou, ja, nou, mijn broer heeft inderdaad een boerderij. En tijdens de oogstperiode help ik hem ook wel met de oogst. Maar ja, dat is superleuk om te doen. En dan, dat is ja, heel gezellig en ook hard werken. Maar dat wel heel erg leuk.
3: Ja.
4: Dus dat doe ik ook.
3: Ja, en dan
4: nog
3: zit
4: op
3: jij,
4: de klei.
3: Zit jij dan op zo'n grote trekker?
4: Ja,
3: of
4: ja,
3: zit je op
4: de trekker en keeper. Nee, de combine is mijn vader nog altijd. Dus we doen het met de hele familie. En ik ben dan aan het keeper rijden.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Ja. Van jongs af aan?
4: Nee, eigenlijk pas sinds ik weer terug ben. En nu ook weer in de polder woon. Maar ik heb ook heel lang in Amsterdam, in Haarlem gewoond. Ja, en dan is het wel wat lastig om te helpen. Want je weet nooit wanneer een oogst begint.
3: Nee, precies. Maar jij zat niet met jouw 12 jaar op de trekker.
4: Nee, eigenlijk was ik meer aan het tekenen, ja.
3: Oh ja, oké. Goed, dit allemaal gezegd zijn, Fonda. Dan gaan we eerst eens even naar jouw eerste muzieknummer luisteren.
4: Ja. Ja.
3: En dat gaat worden...
4: Tessa B met
3: Zijn op zijn? Zo?
4: Ja.
3: Ja, En wat gaat het nummer over? Wat is
4: ze zingen Going Back. Het is Going Back to My Roots. En ik hoorde dit nummer voor het eerst toen ik op een modebeurs was in Parijs. En wat ik voor mijn werk ging ik elk jaar naar die beurs toe met allemaal modestoffen en prints. En tijdens het openingsfeestje daar. Dit is dus een Franse DJ, een Franse zangeres. En die speelde dit nummer. En ik vond het al een heel leuk, tof nummer. En nu is het ook wel weer heel toepasselijk, omdat ik weer terug ben naar mijn roots. En daarom heb ik dit nummer uitgekozen.
3: Nou, dan gaan we dan naar luisteren.
4: Ja.
3: Het is de eerste keer dat ik het voorbij hoor komen.
4: Ja, het is niet heel bekend.

0: En dat was Parijs.
1: Ja.
0: Ja, Gonda. Ja. Wat een uithaal laatst, hè?
1: Dat was wel een leuk feestje.
0: Ja, ja. Als hetzelfde is als dit nummer, dan moet er wel een leuk feestje zijn geweest. Ja.
1: Zeker.
0: Gonda, we gaan even terug naar jouw jeugd. Mm-hmm. Hè? Jij bent teruggekomen naar jouw roots, maar jij gaat ook echt naar jouw jeugd. Geboren in de Rijderwolderpolder, heb je al verteld.
1: Ja, klopt.
0: Broers, zussen.
1: Ja. Ja, ik heb dus een broer die dus nu de boerderij heeft overgenomen.
0: Is overigens ook al eens een keer in onze uitzending geweest.
1: Klopt. Ja, klopt. Ja. En ik heb ook nog een zusje en die woont in Vught. Dus dat is een hele andere kant van Nederland. En ik had een hele fijne jeugd op de boerderij. Maar ik was wel echt van het tekenen. En toen ik jong was ook al kleien. En ik was wel veel aan het buitenspelen natuurlijk. Want je hebt daar alle ruimte. Maar het is niet dat ik eerder met mijn moeder aan het knutselen was dan mijn vader aan het helpen was. Ja. Dat was meer mijn broer zijn ding.
0: Precies, en jouw moeder is ook wat dat betreft wel bekend.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, want dat is?
1: Wilma van Lingen.
0: Ja.
1: Ja, die had de galerie De Groninger Kroon. Dat klopt, en daar woon ik nu ondertussen.
0: Ja, precies. Dat is toch wel heel jammer. Ja, natuurlijk fijn dat jij er woont. Maar jammer dat de galerie weg is.
1: Ja, daar ben ik nu voor in de plaats gekomen.
0: Ja. Want het was altijd wel heel mooi, hè, wat was.
1: Ja, dat is wel zo, ja. Klopt.
0: Je bent geboren, getogen daar, achter in de polder.
1: Ja.
0: Moest naar school, waar ging je naar school?
1: In Winschoten, Dollarcollege.
0: Oh ja, maar en de basisschool in Finsterwolde? Of
1: nee, in Drieborg.
0: In Drieborg?
1: Ja.
0: Ah ja. Ja.
1: Ja, er waren meer kinderen uit de Rijderwolderpolder gingen naar Drieborg en... Dus dat was wel gezellig, ja.
0: Dan ga je automatisch mee.
1: Ja, dan ga je automatisch mee. Ja. Maar een leuke basisschool, hoor.
0: Ja,
1: dus,
0: hè?
1: Leuke tijd ook gehad.
0: Ja. En toen naar Winschoten, Dollarcollege.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: Op de HAVO.
0: Ja?
1: Ja.
0: En daar holde je goed doorheen?
1: Ja, was prima. Ja, niet zo heel veel spannend eigenlijk. Ja, ik heb daar mijn vriend ontmoet en daar ben ik nu nog steeds mee. En daar heb ik nu ook een dochter. Dus wat dat betreft was dat een hele leuke periode.
0: Ja. Dus je had al vroeg, wat dat betreft,
1: al heel erg lang
0: gevonden.
1: Ja, al echt als tiener. Ja.
0: Ja, dochtertje, Lola.
1: Dochtertje, ja. En nu weer zwanger.
0: Oh, oké.
1: Tweede.
0: Zo, kijk, gefeliciteerd. Ja,
1: dankjewel.
0: Nou, leuk.
1: Ja, heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus dat was ook heel erg leuk in Winschoten.
0: Ja, en toen ben je van de HAVO af, wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik naar Amsterdam gegaan, naar de Artemis Academie. En dat was allround styling, dus op mode, media en interieur. En dat was ook echt een superleuke school. Het was een beetje een kleinere school. Dus je kent dan alle studenten die daarop zitten, die ken je. Waardoor je makkelijk vrienden maakt. Dus het was ook een heel gezellige tijd. Het was wel hard werken, je moest wel echt... heel veel ervoor doen. Maar ik vond het leuk, dus dan doe je dat ook.
0: Ja. En ik stel me zo voor, hè, dan zit je op zo'n academie. Je bent nog hartstikke jong, kom net van de HAVO af.
1: Ja.
0: En dan zit je ineens in zo'n hele grote stad.
1: Dan kom je van de polder naar Amsterdam. Ja, dat was wel een beetje spannend in het begin. En het eerste jaar woonde ik ook nog in de Bijlmer. Nou, nu is Bijlmer echt wel gezellig, hoor. Maar ik woonde... daar op 8 vierkante meter. Mijn kamer was 8 vierkante meter. Dus het was wel een overgang. Maar het was wel allemaal nieuw en leuk en spannend. Dus ik heb het echt heel erg naar mijn zin daar gehad.
0: Ja.
1: Nou, na een jaar vond ik 8 vierkante meter wel echt een beetje krap. Dus toen ben ik wel verhuisd.
0: Ja.
1: Maar ik vond Amsterdam echt superleuk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Leuke stad, mooie stad.
1: Leuke stad. Maar... toen ik ging werken en mijn vriend ging werken. En we zochten eigenlijk wat anders, want we woonden toch wel in een soort van studentenhuis. Toen zijn we naar Haarlem verhuisd.
0: Mm-hmm.
1: En Haarlem is, vind ik nog leuker. Nog gezelliger, wat kleinschaliger. Daar heb ik het eigenlijk ook heel erg fijn gehad.
0: En toen werden het meer vierkante meters?
1: Ja, toen werd het iets meer vierkante meters. Ook niet heel veel, eerlijk gezegd. Hadden er ook maar 45. Maar dat was wel iets ruimer dan we in Amsterdam hadden. Ja.
0: Precies, ja. Dus je hebt heel veel dierbare herinneringen daar liggen.
1: Ja, het was echt een hele mooie tijd. En er gebeurt van alles. Ja, je bent veel met vrienden daar aan het afspreken. Het was echt, ja, echt leuk daar.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen... ik wilde eigenlijk altijd nog een keer een lange reis maken. Dat bleef toch een beetje...
0: Een
1: droom, ja.
0: Was echt jouw jeugddroom?
1: Nou, ja, misschien nog niet toen ik heel erg jong was. Maar dat
0: is gegroeid.
1: Ja, wel een beetje.
0: Mm-hmm.
1: En dus toen hebben we toch ons baan en huis in Haarlem opgezegd. En een ticket naar Argentinië geboekt. En op reis gegaan. Voor anderhalf jaar lang.
0: Zo, ja. Mooi. Dat is toch wel even een tijd, hè?
1: Ja, ja, we hadden ook niet echt een... we dachten, we gaan gewoon net zo lang tot ons geld op is. En we zien het allemaal wel. We hadden ook maar één ticket geboekt. Dus, dat was echt... Ja, fantastisch.
0: Ja, maar jij werkte ondertussen wel.
1: Ja, ja, ja. Laten we even weer teruggaan.
0: Ja, want jij had jouw vak gestudeerd.
1: Ja.
0: En toen ben je aan het werk gegaan.
1: Ja.
0: En wat ben je toen gaan doen?
1: Ik ben modeontwerpster geworden. Dus ik ben de modekant op gegaan. En werkte eerst bij private labels. Dus die maken dan kleding voor verschillende Nederlandse bedrijven. En... daar ben ik prints gaan maken. Dus vooral de printjes voor op de kleding. En omdat we voor zoveel Nederlandse merken werkten... kon ik ook gewoon fulltime prints maken. En dus ik heb prints gemaakt voor de Hema, voor de Zeeman... voor de Vibra, voor de Sting, voor Miss Etam... die er toen nog was. Voor My Jewelry, daar doe ik nog steeds wel eens wat voor. Voor Kaisha. Nou ja, allemaal Nederlandse merken.
0: Ja, alle welbekende Nederlandse merken.
1: Ja, ja, precies. En daar maakte ik dan prints voor op de kleding voor.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: We gaan er zo meteen nog op verder. Maar we gaan ook nog eventjes alvast een beetje op wereldreis... met jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, ja.
0: Wat gaat het worden, Gonda?
1: Nou, dat is Tess Sultana met Jungle. Nou, dat heeft echt een... reisgevoel. En dat brengt je... Dat hoorden we toen ook op reis heel erg veel. En wat ik zo leuk vind aan haar... is dat zij alle instrumenten zelf bespeelt. Dus we zijn ook nog een keer naar een concert van haar geweest in Kopenhagen. En dat is zo knap wat zij doet. Zij neemt alle geluiden op wat dan dit nummer wordt. En ze zingt erbij. Het is echt super bijzonder, vind ik.
0: Ja.
1: En... Ja, dat...
0: Jij wilt het ons laten horen.
1: Precies.
0: Jungle!
1: Ja.

0: Ja, het is ook echt ongelooflijk, hè?
1: Nou,
0: want jij hebt net verteld van zij maakt al haar muziek en alles zelf. Ja. Met alle instrumenten.
1: Ja, en dat neemt ze dan op en dan krijg je dus dit nummer eruit. Ja.
0: Maar ook dat iemand in staat is om al die instrumenten te kunnen bespelen.
1: Dat is ook al super knap.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik vind het echt heel mooi, maar ook dus heel leuk om te zien hoe ze dat doet.
0: Ja, en jij bent naar een concert van haar geweest, vertelde je. En dus heeft ze allemaal bandopnames. En die heeft ze dus...
1: Ja, ze maakt live, dan doet ze de gitaar en die neemt ze dan op. En live elk instrument. En dan speelt ze dat achter elkaar op af. En dan gaat ze erbij zingen.
0: Ja. Oké, okay. Ja, ik vind het knap. Ja. Oké, okay. Gonda. Beste luisteraars, we praten vanmorgen met Gonda. Gonda Onnes. Kunstenaar, keramiste. Mm-hmm. En ze was net aan het vertellen van dit nummer wat we gedraaid hebben, Jungle. Dat doet haar herinneren aan haar grote wereldreis.
1: Ja.
0: Die bescheiden begon, maar toch wel heel anders uitpakte. Gonda, vertel.
1: Nou, wij wilden dus heel graag op reis. En Zuid-Amerika trok ons heel erg.
0: En we daar zijn?
1: Ik en mijn vriend.
0: Ja.
1: En,
0: hoe heet jouw vriend?
1: Mart.
0: Mart.
1: Ja, Mart. En... toen zijn we dus in Argentinië begonnen. En eerst naar Patagonië gegaan. Nou, Patagonië is echt prachtig. Prachtige natuur. Dus kan je super mooi wandelen. En hiken. En dat is echt schitterend. En zo zijn we dus omhoog gegaan via Chili. En naar Bolivia. Ook daar heb je echt super, ook hele super mooie natuur. Je hebt daar nu kom ik er niet uit.
0: Dat komt zo meteen wel. Gaan we verder met jouw verhaal.
1: En het is echt prachtige natuur daar. Dan zijn we naar Brazilië gevlogen. En hebben we Dani weer ontmoet. En Dani die heeft vroeger, toen ik op middelbare school zat... heeft zij een paar maanden bij ons gewoond. Als een soort uitwisseling.
0: En ze is een Braziliaanse.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Die woonde daar.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dus hebben we haar opgezocht. En dat was ook superleuk. Want dan kom je echt weer een beetje in de echte Braziliaanse leven. En zijn we dus ook Brazilië rondgetrokken. Hebben we nog carnaval meegemaakt in Brazilië. En Brazilië is ook echt een prachtig land. En daarna zijn we naar Colombia gegaan. En toen naar Mexico. Of via Los Angeles. En via... Ja, zijn we... eerst naar Mexico. Toen naar Los Angeles. Toen overstap op Hawaii. Hebben we daar nog een week... Zijn we daar geweest. Naar Australië. toen was ons geld eigenlijk wel op.
0: Maar dan had je al veel gespaard, want ik hoor zo ontzettend veel.
1: Ja, we hadden wel veel gespaard, inderdaad.
0: Had je veel voor moeten werken?
1: Ja, ook we woonden niet zo groot, dat scheelde. Ja.
0: Veel printjes gemaakt.
1: Ons geld was toen wel op, dus toen zijn we eerst gaan werken. En in Australië kun je, je hebt best wel relatief makkelijk werk vinden. En omdat ik ook van een boerderij kwam... dachten ze, die kan ook wel op een boerderij werken. Dus daar waren we ook zo aangenomen. Dus hebben we nog op een boerderij in Australië gewerkt. En daar flink gespaard. En toen zijn we naar Melbourne verhuisd. En hebben we daar nog een half jaar gewoond en ook gewerkt. En we hebben ook nog de oostkust van Australië tegelijk... met een camper... rondgereden en rondgereisd. En na een half jaar kwam corona.
0: Oké, okay. Toen werd de wereld anders.
1: Toen werd het anders, ja. En in Australië was het echt super streng. Dus eigenlijk moesten we gewoon ook weg. En wij hadden allemaal een nul-uren contract. We werkten wel gewoon... best veel. En verschillende baantjes. Ik paste op. Ik werkte in een winkel. Deed hier en daar wat klusjes. Nog freelance. Maar ja, dan heb, kun je, omdat je een 0-uur contract hebt, heb je opeens geen werk meer. Mm-hmm. En Australië is wel een duur land. Dus we konden eigenlijk ook niet. En iedereen wilde opeens weer op een boerderij werken. Want ja, dan had je in ieder geval kosten en onderdak. Dus dat was ook niet meer te krijgen. Dus en we waren ook al 1,5 jaar onderweg geweest. Dus we dachten, we gaan gewoon weer naar huis.
0: Ja. En dat lukte nog?
1: Ja, met het laatste vliegtuig wel. Ja.
0: Het laatste? Ja. Het allerlaatste?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus je had niet langer mogen twijfelen? Of niet langer mogen wachten?
1: Nee. Alles is op het laatste moment bij mij. Ja. Maar dat was prima. Er was nog een vlucht geregeld door Nederland. En wij gingen eigenlijk gewoon met een vlucht die we zelf hadden geboekt. En en toen kwamen we weer thuis. Moesten we eerst in quarantaine.
0: Ja?
1: En
0: hoe lang ben je in quarantaine?
1: Ja, voor mij was dat 2 weken.
0: Ah, dacht ja. Ik. Dus dat viel wel mee.
1: Ja. Ja. En toen zijn we eerst weer bij mijn ouders gaan wonen.
0: Ja, want je had geen huis of zo.
1: Ik had helemaal niks, nee. Nee, nee. We hadden er ook nog niet heel erg over nagedacht wat we dan gingen doen. Maar toen kreeg mijn vriend al snel weer werk. En ik kon een zwangerschapsverlof van mijn oude werk kon ik gaan doen. Dus ik had ook voor een tijdje werk. En toen kreeg ik ook nog wat freelance opdrachten van andere bedrijven. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik freelancen.
0: Ja, en dat was weer met jouw prints maken voor kleding.
1: Ja, prints maken. En ook voor. Ik heb ook heel veel technische tekeningen gemaakt van kleding. Voor bedrijfskleding. Dus voor verschillende bedrijven maakte ik dan de technische tekeningen en de kleurencombinaties en de. Waar dan een logootje moet of een leuk stikseltje. Allemaal die kleine details voor bedrijfskleding. En dus ik heb ook de bedrijfskleding voor de Gamma ontworpen. Okay. Voor de Xenos. Oh. Voor ook best wel veel grote bedrijven. Heel veel logistieke bedrijven. En dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. En dat kon gewoon thuis. Achter je laptopje. Dus ja, dat maakte niet zoveel uit waar je zat.
0: Ja. Trouwens, toen je op reis was, hè, heb je toen ook nog tussendoor ook nog
1: ja, wel een gemaakt? Wel een klein beetje. Ja, ja. Nou, ik was er natuurlijk niet echt hard naar op zoek. Dus af en toe kreeg ik wel een opdrachtje. Maar het was niet dat ik daar heel veel fulltime mee bezig was. Mm-hmm. Maar af en toe wel een illustratieopdrachtje. Bijvoorbeeld voor een kookboek of voor. Ja. Voor zoiets.
0: Ja, van alles wat.
1: Van alles wat, ja.
0: Okay. Nou, leuk. Mooi om te horen. Ja. Het is alweer tijd voor jouw volgende muzieknummer.
1: Ja. Leuk. Nou, dat is Fields of Gold van Eva Cassidy. En dat doet me heel erg denken aan als ik mijn broer op het land meehelp en de zon gaat onder. Dan is het zo'n prachtig gezicht. En ja, dit nummer. Als ik dan dit nummer erbij opzet. Dan krijg je echt zo'n gelukmakend gevoel. En daarom heb ik dit nummer uitgekozen. Ja, omdat het een beetje.
0: Je voelt je dan één in dat grote geheel?
1: Nou ja, het is echt zo'n prachtig gezicht. Als de zon ondergaat en je bent aan het oogsten. En het is lekker weer. En dan met dit nummer op de achtergrond, dat past er helemaal bij.
0: Ben je heel gelukkig.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we daarna luisteren. Heel mooi, Fields of Gold.

0: Je voelt de zon ondergaan.
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: Met dit mooie nummer. Gonda, jij was net aan het vertellen, voordat we deze muziek gingen horen, dat jij dus was teruggekomen. Jij vanuit Australië, mm-hmm. in quarantaine geweest. Je bent toen weer werk gaan zoeken en je had weer heel snel werk met jou vanuit jouw oude vak.
1: Ja, klopt.
0: Daar ben je toen weer mee begonnen.
1: Ja, en daar ben ik weer mee begonnen, maar dat had ik ook niet fulltime werk aan. Dus toen ben ik meer als hobby daarnaast gaan keramieken.
0: Ja.
1: Omdat mijn moeder dat ook deed, dus dan deden we het samen. Gingen we samen naar de cursus en... Nou, en dat vond ik zo leuk. En ik ging thuis dat ook doen. Dus thuis zat ook alles onder de klei op den duur.
0: Ja.
1: En dus ik was daar ook superveel mee bezig. En op den duur had ik zoveel keramiek. Dat ik dacht van ja, wat moet ik allemaal? Wat moet ik er allemaal mee? En ik dacht, dan maak ik een webshop. En dan probeer ik het te verkopen. En ik ging op markten staan. Met mijn keramiek. Nou, en dat ging eigenlijk best wel goed. Ik verkocht wel dingen. Mensen vonden het leuk. Dus dan word je ook steeds enthousiaster daarin. En dus zodoende ben ik steeds meer gaan keramieken. En ben ik cursussen gaan doen in Groningen. En ik ben cursussen in Hoge Zand gaan doen. En na 6 jaar... gaat het eigenlijk best wel goed. En zijn we dus ook verhuisd naar dus de oude galerie van mijn moeder. En hebben we dat omgebouwd tot een woonhuis. En daar aan vast zat dus het arbeidershuisje van de boerderij. En daar heb ik nu mijn atelier om te keramieken. En dat is best een ruim huisje. Het is niet gigantisch, maar er is wel ruimte. Dus... dacht ik, dan kan ik ook wel workshops erbij gaan geven. En nu geef ik elke week wel een keramiekworkshop.
0: Oké, okay, leuk. Ja. En je hebt ook een hele eigen stijl ontwikkeld.
1: Ja, het is wel... ik heb gewoon eigenlijk gemaakt wat ik zelf mooi vind. En dan na verloop van de tijd ga je toch een beetje die één richting op. En dat is dan vooral heel... kleurrijk en licht en vrolijk, vind ik zelf.
0: Ja. Ja.
1: En dat is wel een beetje mijn stijl geworden. En je ziet het ook niet als je op een keramiekmarkt of een kunstmarkt bent. Dan ben ik eigenlijk de enige die deze stijl een beetje heeft. Dus dat is ook wel heel leuk, vind ik.
0: Ook zelf ontwikkeld.
1: Ja. Past gewoon bij mij.
0: Ja, precies. Heeft jouw wereldreis nou ook veel invloed gehad op waar je nou mee bezig bent? Hè? Patronen, wat je gezien hebt. Leg je dat ook weer neer in jouw nieuwe werk?
1: Je hebt natuurlijk zoveel mooie dingen gezien. En dat inspireert natuurlijk wel in bepaalde dingen. Dus ik vind het ook leuk om... In de mode werk je natuurlijk ook altijd met collecties. En dat vind ik dan ook leuk om te doen in mijn keramiek. Dus dan heb ik een keramiekcollectie gebaseerd op Melbourne of op Brazilië. Dus dan heb ik ook in het Braziliaanse thema zit dan het Figa-handje. En het Figa-handje dat staat voor geluk in Brazilië. En zodoende heb ik elke keer... Als ik ergens geweest ben, probeer ik daar een collectie van te maken met elementen uit dat land. En om zo word ik toch wel weer geïnspireerd daardoor. Ja.
0: En als je praat over een collectie, waar heb je het dan over?
1: Het is een beetje een thema wat dan steeds weer terugkomt. Dus borden, schalen. Het zijn vooral wat mooie kunstitems dan meer servies. Ook ik heb wel wat borden en bekers en kopjes waar je echt ook uit kan drinken natuurlijk, maar het zijn ook veel grote fruitschalen die echt een beetje meer een kunstwerkje is dan het is een kunstwerkje, maar ook een gebruikersvoorwerp. En dat vind ik ook wel heel erg leuk, dat je het voor allebei kan gebruiken.
0: Dat is wel een hele mooie combinatie.
1: Zeker, ja.
0: Want dat maakt het ook voor mensen die bij jou komen voor een workshop, of die bij jou komen voor een cadeautje of zo, maakt het ook aantrekkelijk.
1: Ja, zeker. Klopt ja, dat? Je kunt het ook gewoon gebruiken. Ja. En je hebt gewoon iets heel erg moois op je tafel staan.
0: Ja.
1: Dus nee, het is. Maar de reizen die hebben zeker invloed op mijn werk, inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, nou werk jij dus ook met goud, want je hebt het in jouw voorwerp wat je meegebracht ook al laten zien. En het is ook duidelijk te zien, hè? Een mooie gouden randje. Dat is natuurlijk wel hartstikke duur spul. En dan zie ik al die cursisten van jou met dat goud allemaal aan de gang.
1: Ja.
0: Dan denk ik, nou, dat kost toch bergen goud.
1: Nou, dat doe ik zelf, want je met keramiek werkt het dus zo. Je maakt... Eerst maak je met klei dus je voorwerp, je item. Dat, normaal gesproken bak je dat dan eerst biscuit. Maar met een workshop heb ik speciaal glazuur... wat ook al op een lagere temperatuur smelt. Dus bij mij, bij de cursisten, kunnen dan wel direct ook glazuren. Maar normaal bak je het dus eerst af en daarna... kun je het pas glazuren en dan doe je het weer in de oven op 1060 graden. En het gouden laagje, dat is dus een derde stook op 700 graden. En dat is een heel dun laag. Het is echt heel dun wat je erop schildert. En dat, nou ja, in de oven wordt dat dus een heel dun laagje goud. En je kunt ook best... Ja, het is dus behoorlijk prijzig, maar je kunt er ook best lang mee doen. En ik doe dat dan zelf, omdat het ook een derde keer in de oven moet. En dan, nou ja, is het, maar het maakt het wel vaak net even af, vind ik. Ook een klein detail of net even het middelste van een bloemetje of een klein randje. Ja, dan...
0: Puntje op de i.
1: Puntje op de i, inderdaad.
0: Ja, mooi. We gaan zo meteen over verder praten, Gonda. Jouw volgende nummer.
1: Oh ja, dat is van Billy Joe, Vienna. En ja, ik vind het eigenlijk gewoon een heel erg mooi nummer. En nou, het is ook wel een beetje van deze tijd, ook al is het een heel oud nummer, dat we soms misschien een beetje rustiger aan moeten doen. En dat we van alles en nog wat willen in ons leven. En Billy Joe die zingt dus over het komt allemaal wel. En ja. Dat vind ik dus wel mooi. Soms wil ik zelf ook wel een beetje te veel. Of eigenlijk wil ik alles tegelijk. Maar dat lukt ook gewoon niet. En als je ook nog een klein dochtertje hebt en nu weer zwanger bent, dan ja, moet je gewoon soms even rustig aan doen en accepteren dat het wel komt. En ik denk dat dat voor heel veel mensen, nou ja, wel speelt. Ja.

0: gevoel dat ik aan het werk ben. Ik heb gewoon... Natuurlijk heb ik ook wel stressvolle momenten. Maar toch, als je iets doet wat je echt heel erg leuk vindt...
1: Ja.
0: Dan heb je niet het gevoel dat je aan het werk bent. Ja. Dus en dat als, is wel
1: als,
0: heel fijn.
1: Als je nou bijvoorbeeld zo'n workshop doet... Of als je een voorwerp maakt... Mm-hmm. Dat maakt op zich natuurlijk niet zoveel uit. Van, dan maak je het, dan gaat het de oven in. Of moet het dan eerst nog drogen?
0: Ja, het moet eerst nog wel zeker een week tot anderhalf week drogen. Rustig drogen. En dan kan het pas de oven in, inderdaad.
1: Ja, en hoeveel graden?
0: Nou, eerst dus op 960 graden. Dus als het goed heet, dan brandt eigenlijk alles weg. Wat je erin stopt, behalve de klei en het glazuur. Dus het glazuur is ook inderdaad een dun laagje glas. Wat je dus op je klei krijgt. En... Nou ja, als je het dus voor een tweede keer stookt... dan doe ik dat op 1060 en met goud nog een keer op 700 graden. Dus het kan dan wel tegen een stootje.
1: Ja, ja. Precies. Ja, ja, want dat is natuurlijk... van je hebt heel veel moeite gedaan om iets te maken.
0: Ja.
1: Ja, en hoe breekbaar is het?
0: Nou, dat valt wel mee. Het is... keramiek kan natuurlijk altijd... ze vinden nog keramiek uit... de Romeinen, steentijd zelfs. Dus keramiek is kan super lang mee, maar je moet het natuurlijk niet laten vallen. Okay. Dan gaat het wel stuk.
1: Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Maar leuk. Nou, het is een heel mooi onderwerp wat je vandaag met ons besproken hebt. Het is jouw leven.
0: Ja.
1: Mensen kunnen er iets mee doen. Ze kunnen bij jou terecht.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en het is een heel leuke bezigheid om mee bezig te zijn.
0: Ja.
1: Alleen als je thuis doet. Ja, je hebt zelf die oven niet.
0: Nee. Dus dan lukt het niet. Ja, het is dan wel handig om bij mij langs te komen.
1: Okay.
0: In de polder.
1: Ja, het is wel net weg, hè?
0: Ja, je bent er ook weer zo.
1: Ja, dat is ook weer zo. Ah, de omgeving die spreekt
0: is al
1: wel,
0: prachtig, ja.
1: Sowieso, die is prachtig.
0: Precies.
1: Goed, Gonda. Ik denk dat het de tijd is om afgaan te ronden. Heel veel dank dat je hier was vanmorgen,
0: ja,
1: zo vroeg al.
0: Dank je wel.
1: En veel dank dat jij jouw leven hebt willen vertellen.
0: Graag gedaan.
1: En ik wens je veel succes met alles waar je mee bezig bent.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we Ronnie bedanken. Ronnie, bedankt voor aan de knopjes zitten.
0: Ja.
1: Want zonder Ronnie kunnen we immers niks.
0: Zeker.
1: En alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En volgende keer is er weer een nieuwe Focus te beluisteren bij RTV Go op rond de 5.8. En met een herhaling op aanstaande woensdag. En dan is het ook te beluisteren bij RTV Westerwolde aanstaande dinsdag van 6 tot 7. Gonda,
0: ja.
1: We hebben het nou over jouw bedrijf, maar hoe heet jouw bedrijf nou eigenlijk?
0: Het heet Allagonda.
1: Allagonda?
0: En, ja, dus Gonda is mijn naam en het is zoals Allagonda.
1: Oké, okay, nou.
0: Allagonda.
1: Mooie naam.
0: Dank je.
1: Mooi toepasselijk.
0: Ja, zeker.
1: Dank je wel. En dan gaan we nu naar het laatste nummer van Gonda Onnes. En dat gaat worden, Olla.
0: Dat is van Big Wild Rational, de Sixes to Nines.
1: Ja.
0: En omdat ik, als ik aan het werk ben, kan ik hier ook wel uren naar luisteren. En ik heb ook allemaal leuke, lieve mensen om me heen. Dus mijn vriend en mijn dochter. En als er even, die maken ook van mijn zessen een negen. Dus ik vond het ook op die manier wel weer toepasselijk.
1: Ja.

0: straatnieuws van 10 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat dan om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu muziekarchief met Tony Smallebroek.

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt een hele goede dag, muziekvrienden. Hartelijk welkom weer, een uurtje muziekarchief. En wat hebben we deze keer uit het archief naar voren getrokken? Nou, muziek uit de jaren 79 en 1980. En dan heb ik het onder andere over de Romantics, maar ook over Nick Lowe, over Roxy Music, The Average White Band en Stevie Wonder komt ook nog voorbij. Wat ook voorbij gaat komen is natuurlijk in het midden van het programma de muzikale tv-tips. In de koffer straks plaatje 3 en 4. Daar gaan we het hebben over The Ballad of Lucy Jordan. En ergens in het programma natuurlijk ook nog de geschiedenis van de larpschijf. En ik zou dus weer zeggen, blijf lekker bij ons, blijf meegenieten van die lekkere gouden ouwe. En dan beginnen we dus vandaag met de Romantics. En dat is een power pop band, zoals dat in die tijd heette, uit Detroit. En die maakte muziek in de traditie van de Raspberries, de Cheap Trick en The Knack. En zij beginnen dus ook in 1976. De band bestond uit zanger en gitarist Wally Palimar, gitarist Cax Gagnier, bassist Mike Skill en drummer Jimmy Marinos. In Nederland breken ze door met de single What I Like About You. En die band viel verder nog op omdat ze in de videoclip en tijdens hun optredens een volledig rode leren pakken optraden. Dat What I Like About You is afkomstig van hun debuutalbum The Romantics, dat geproduceerd werd door Pete Soli. En dat zou daarna een hele tijd duren voordat ze hun volgende hit hadden. Pas in 84 hadden ze een hit met Talking In Your Sleep hier in Nederland. Maar wij gaan dus terug naar die debuutsingle, de kennismaking met The Romantics, What I Like About You.

0: Afrika's alarmschijf.
1: De geschiedenis van...
2: En daarin gaan we terug naar de alarmschijf die gekozen werd op 26 mei 1979. En dan heb ik het over The Golden Earring met Weekend Love. En dat is afkomstig van hun album No Promises, No Debts. De groep zat op dat moment een beetje in een slechte periode. Hun Amerikaanse tournees liepen uit op een ramp. Financieel zat de groep aan de grond en de populariteit van The Golden Earring nam af. Het album werd dan ook maar met een klein budget gemaakt. Het enige lichtpuntje van het hele album was dus eigenlijk dit Weekend Love. Mede door de extra aandacht als alarmschijf werd het een hit en bereikte de derde plaats in de top 40. Achteraf werd wel eens gezegd van, het is de redding van de Golden Earring geweest. Het werd vervolgens ook nog eens een hit in België. En dat de wagen eigenlijk maar een veredelde demo was. Nou, dat is zo kan dingen lopen zo. Maar het werd ook al een beetje meegeholpen. Niet alleen die alarmschijf, maar ook Weekend Love werd eigenlijk als eerste door radio-dj Frits Spits opgepikt. En hij maakte het tot steunplaat. En pas later werd het dus alarmschijf. Weekend Love werd geschreven en geproduceerd door de hele band en gezongen door de man waar wij onlangs een afscheid van hebben moeten nemen, George Kooijmans.

Is it, yeah. Oftewel, The Golden Earring was dat met A Weekend Love. Brengt ons bij de cover van vandaag. Ik zei al, daarvan de titel The Ballad of Lucy Jordan. En dat werd geschreven door Shel Silverstein. En die man die begon ooit als striptekenaar, maar ging al snel ook gedichten schrijven. En dat werden dan weer al snel liedjes. Zo schreef hij onder andere voor Loretta Lynn, Hank Snow en Johnny Cash. En daarnaast was hij eigenlijk hofleverancier voor Dr. Hook en The Medicine Show. Zo componeerde hij The Queen of the Silver Dollar, Roland the Rolly en Gertrude the Groupie, The Cover of the Rolling Stone, Sylvia's Mother natuurlijk, die grote doorbraak hit van hun. En dus The Ballad of Lucy Jordan. Moet ik even goed bij zijn, want zo heette die toen nog. Later werd het Jordan. Maar goed, het werd dus als eerste op de plaat gezet door Dr. Hook en The Medicine Show. Dat gebeurde in 1974. En een van de oprichters van die band, Dennis Locorrier, die overleed afgelopen zaterdag op 16 mei... op 76-jarige leeftijd aan nierfalen. Dus we draaien die plaat ook zo'n beetje in de nagedachtenis van deze man. De coverversie van The Ballad of Lucy Jordan, met een A op het eind toegevoegd, die is afkomstig van Marianne Faithfull. En deze ex-vriendin van Mick Jagger maakte in 1979 haar comeback met dit nummer The Ballad of Lucy Jordan, en afkomstig van haar album Broken English. Het werd haar grootste hit hier in Nederland. Ze bereikte de 15e plaats. En zij overleed al op vorig jaar, op 30 januari, na zeg maar bewogen leven en bewogen carrière. Maar wel prachtige muziek achtergelaten. Zoals dus The Ballad of Lucy Jordan. Daar gaan we eerst naar luisteren van Marianne Faithfull. En daarna de originele versie van Dr. Hook and The Medicine Show.

0: The Ballad of Lucy Jordan, uitgevoerd door Dr. Hook in the Medicine Show. De originele uitvoering uit 1974. En daaraan voorafgaande hoorden we de coverversie, de bekendste versie uit 1979 van Marianne Faithfull.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En dan gaan we verder met Nick Lowe. Die werd geboren op 24 maart 1949 in Waltham on Thames. En hij begint zijn muzikale carrière als bassist samen met zijn vriend Brinsley Schwartz in het bandje Kippington Lodge. En die werd later omgedoopt tot Brinsley Schwartz. Natuurlijk naar die vriend genoemd. In die periode, zo begin jaren 70, schreef hij al het nummer, die Nick Lowe heb ik het dan weer over, nummer Cruel to be Kind. En dat schreef hij samen met Ian Gunn. En dat werd toen afgewezen door de andere bandleden. Die zeiden van, doen we niet in dit. Maar, oh, midden jaren 70 stapt hij dan uit die band. Er zullen wel meer misverstanden en toestanden zijn geweest in de band Brinsley Schwartz. En hij begint de band Rockpile en dat doet hij samen met Dave Edmunds. En ondertussen neemt Nick Lowe ook allerlei soloplaten op voor het nieuwe Stiff Records label. En daar werkt hij ook eerst als huisproducer. In 1979 trouwt hij met countryzangeres Carlene Carter, de dochter van Carl Smith en June Carter, en dus de stiefdochter van Johnny Cash. En in datzelfde jaar neemt Nick Lowe opnieuw Cruel to be Kind dan wel zelf op. En hij had het helemaal goed bij het goede einde, want hij zag de potentie van het nummer. Anders had je hem niet na zoveel jaar nog een keer opnemen. Want het werd een hit in Engeland, Canada, Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En ook hier in Nederland stond het genoteerd.

Ja, daar zit wel wat in natuurlijk. Hè? You gotta be cruel to be kind. Ja, je moet eerst een beetje vervelend zijn voordat ze je aardig gaan vinden. Nou ja, misschien dat ze dat de compensatie doen. Nick Lowe was dat uit 1979. We gaan verder met Peter Brown. Die man die groeide op in Chicago, maar werd op 11 juli 1953 geboren in de plaatsje Blue Planet in de staat Illinois. En in 1985 schreef hij voor Madonna Material Girl. En in de jaren 70 had hij zelf ook een platencontract bij het TK-label uit Miami, waar onder andere ook de natuurlijke Kiss in the Sunshine Band en Betty Wright zaten. In 1978 had hij in de discotheken heel veel succes met Do You Wanna Get Funky With Me en vooral Dance With Me. De Nederlandse hitlijsten bereikte hij in 1980 pas en dat deed hij met Love in Our Hearts. En daarmee was Nederland het enige land waar dat een hit werd, naast natuurlijk de Amerikaanse dancelijsten. Peter Brown speelt op dit nummer Love in Your Hearts alle instrumenten, inclusief alle handklapjes. Niet handklapje, begint gelijk in het Engels te doen. Alle handklapjes die je gaat horen. Love in Your Heart, hier is die dus, Peter Brown. En het begint heel rustig, maar komt vanzelf.

0: Peter Brown en Love in Our Hearts uit 1979. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende weken. Die is redelijk uitgebreid geworden. En vooral voor vandaag. We beginnen bij BBC 2 om 10 uur. Chair at the BBC. En dat zijn dan opnames uit de diverse BBC-programma's waarin zij optrad. Op NPO 1 om 11:05. Harry Jekkes en Klein Orkest. Later is al lang begonnen en vroeger komt nog één keer terug. Dat is de titel van het geheel. Het is deeltje 1 waarin een cabaretier Harry Jekkes nog één keer teruggaat naar zijn muzikale roots natuurlijk van dat Klein Orkest. Vijf minuutjes later, dus je moet even kiezen. NDR, Schlager viel meer als nur muziek. Glücksgefühle über Generationen. Dat is de hele subtitel die ze daar aan gehangen hebben. Het gaat over de opkomst en de populariteit van de Schlagermuziek. Gaan we terug naar BBC 2 en dan hebben we het over 11:15. Cher meets Rylan. En dat is een interview met Cher over haar carrière, haar grote succes en haar nieuwste album. Dan BBC One om 11:30. Radio One's Big Weekend Sutherland. En dat is de Radio One is een groot festival georganiseerd door Radio One. Zara Larsson, daar doen ze verslag van haar optreden op dat festival. Dan gaan we weer terug naar de NDR. Dan hebben we het over precies 12 uur popslager die ze kennen zullen. Met Helene Fischer, Kerstin Ott, Matty Kelly en Maite Kelly en Andreas Gabalier. En een heleboel anderen nog. Op NPO 1 om 11:55. Dus ik zei al, keuzemomentjes. Dan is deeltje 2 van Harry Jekkes en het Klein Orkest. En dan sluiten we de zaterdag af om 12:58 op BBC One. Saturday Highlights, Radio One, Big Weekend Sunderland. Met beelden van de optredens van Ellie Goulding, Nothing But Thieves en James Blake onder andere. Schakelen we door naar de zondag. Gaan we om 11:00 naar BBC 2 toe. Later with Jules Holland, met daarin optredens van onder andere weer James Blake, Joe Bonamassa, Seiko, Ashley McBride, Mandy Indiana en legende zangeres Jocelyn Brown. En dan op BBC 2 gaan ze ook verder met het Radio 1 weekend. Om 11:45. Nee, ja, 11:45 daar. Nee, ik zeg verkeerd, 11:15. Dus even een kwartiertje eerder, Jules Holland. Optreden van op dat festival van Olivia Dean. En dan om 11:55 op Radio 2. Hetzelfde, maar dan hoogtepunten met Dermot Kennedy, Art O'Seal, Neil Horan en Jorah Smith. En dan de maandagavond 11:15. WDR Schlagerkampioenen, dat is het grootste fest der besten. Helene Fischer, Roland Keizer, Maite Kelly, Unheilig, Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Thomas Anders, Michel en Ben Zucker, om daar eens even een paar eruit te halen. Dan is heel anders op Arte maandagavond om 10:20. Miles Davis, Birth of the Cool, dat is documentaire over zijn loopbaan en invloeden op andere artiesten van deze jazz-trompetist. Dan gaan we naar de vrijdagavond toe, NPO 1. Ik pak hem voor het eerst even mee, 11:55. Jan Willem ruimt op. En dat is een leuk programma met allerlei muzikale intermezzootjes erin. Een muziekquiz en optreden van een aantal artiesten. Wie dat zijn, is nog niet bekend. Wat wel bekend is dat we afsluiten op NPO 3 om 10:05. The Making of the Jeugd van Tegenwoordig. Portret van deze rapgroep, hiphopgroep. Ter gelegenheid van hun 20-jarig bestaan. Tot zover onze muzikale tv-tips voor de komende week.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Jawel, dat doe je nog helemaal. Het hele uurtje nog. We gaan naar eind mei 1980. Toen verscheen het album Flesh and Blood van Roxy Music. En dat was hun 7e studioalbum. De band produceerde het samen met Red Davis. En het album bereikte de eerste plaats in de albumlijsten hier in Nederland ook. Hier werd het zelfs gekozen tot album van de week. Van de LP werden 3 singles gehaald. Over You, Oh Yeah en A Same Old Scene. En die laatste werd geschreven door Brian Ferry zelf. Het stond hier in Nederland slechts 3 weken genoteerd en bereikte de 31ste plaats. Maar in Engeland werd er veel meer aandacht aan besteed en werd het ook gebruikt in de tv-series zoals Ashes to Ashes en in de film Times Square, mocht je die nog bekend voorkomen. Wat wel bekend voor gaat komen is natuurlijk de muziek van Roxy Music. Hier is Same Old Scene.

Roxy Music. En The Same Old Scene. Als ik het heb over de Schotse rhythm funkgroep, The Average White Band, roept iedereen natuurlijk Pick Up The Pieces. Ja, dat nummer is hun key nummer, zeg maar. Het werd uitgebracht in 1975. Toen bestond de band uit Hamish Stewart, Alan Gorey, Onnie McIntyre, Roger Ball, Malcolm Duncan en Steve Verrone. En die samenstelling zou tot 1980 samen platen blijven maken. En daarna stopten ze ermee. En hun laatste album dat ze samen uitbrachten is getiteld Shine. En van die LP, want dat was in die tijd nog, komt de single Let's Go Round Again. Dat werd een hit in de Engelse hitlijsten. Hier in Nederland deden er weinig. Er werd wel heel veel gedraaid in de discotheek. En daar heb ik hem ook vaak op de draaitafel gelegd. Deze Let's Go Round Again.

0: Dit is Muziekarchief.
1: Jawel, we zijn nog bij tot het eind van dit uurtje. Nadat in 1979 het album Journey Through the Secret Life of Plants van Stevie Wonder niet echt een groot commercieel succes werd, komt hij in 1980 met de LP Hotter Than July. De opnames vonden plaats in zijn eigen studio, de Wonderland Studios in Los Angeles. En voor Hotter Than July werd hij onder andere geïnspireerd door de reggae-muziek van Bob Marley. Dat is natuurlijk te horen in het nummer Master Blaster Jamming. En verder verscheen op single het nummer Lately en het country-achtige I Ain't Gonna Stand For It. En daarop speelt Stevie Wonder natuurlijk de meeste instrumenten zelf, maar hij wordt nog wel bijgestaan door een aantal mensen. Bassist Nathan Watts, natuurlijk zou ik bijna zeggen. Gitarist Ben Bridges, toetsenist Ian Sanders en steelgitarist Hank DeVito. En in de achtergrondkoor horen we Ronnie en Charles Wilson, en dat zijn de zangers van de groep The Gap Band van Oops Upside Your Head. Die ken je misschien ook nog wel. Maar wij gaan luisteren naar Ain't Gonna Stand For It, dat had je al door. Hier is Stevie Wonder.

Stevie Wonder. En een track van het album Hotter Than July. I Ain't Gonna Stand For It. Maar dat was ook de enige tekst die hij op het einde over had. Voor mij moest het nummer wat langer duren als dat hij geschreven had. Heb je bij sommige artiesten die slaan dan over op la la la la. Dat zou je misschien bij de volgende plaat ook gaan denken. Maar daar gaan we eerst even voor terug naar januari 1980. Dan begint de Police, want daar hebben we het over, aan hun tweede wereldtournee, waarbij ze maar liefst 37 steden aandeden in 19 verschillende landen. Ik kan me voorstellen dat je na zo'n tournee denkt van jongen, ik moet eerst even een poosje branders doen. Dus, maar na deze tournee duiken Sting, Stuart Copeland en Andy Summers gelijk de studio weer in om hun derde LP te gaan opnemen. En dat deden ze hier in Nederland, in de Hilversumse Wisseloord Studios. Dat was toen een zeer gewilde studio. Tegenwoordig wordt die opnieuw opgebouwd en volgens mij heeft Ilse de Lange daarvan alles mee te maken. Maar daar hebben we het later een keertje over. Die opnames van dat album duurt maar liefst 4 weken. En die gaat uiteindelijk verschijnen in oktober 1980. En luistert naar de naam Zenyatta Mandata. En als single werd daarvan uitgebracht een plaat waarvan je denkt van, nou, dat hebben ze ook moeilijker gedaan over de titel. De Doe-da-da-da-da-da-da. Ja, die bereikt uiteindelijk de 11e plaats in de top 40. En ja, denk je van, hoe kom je nou op zo'n nummer om dat zo te schrijven met zo'n tekst, met zo'n titel? Nou, Sting zei later dat hij dat nummer schreef als een soort reactie op het feit dat mensen van simpele nummers houden. En die dan toch wel weer heel krachtig kunnen zijn. En hij noemde daar zelfs een paar voorbeelden bij. Zo noemde hij onder andere het nummer The Do Run Run van de Crystals. En Do What Diddy Diddy, niet van Manfred Mann, dat is origineel van de Exciters. Maar dat soort nummers, daar is eigenlijk gewoon geen mega moeilijke tekst en zo. Maar iedereen zingt en blert het allemaal wel mee. En dat gaan jullie waarschijnlijk nu ook doen bij de Police met de do do do da da da.

En zo verdwijnen ze langzaam. The Police met een track van het album Zendiata Mandata. De single De Do Dada. De Dada. Je gaat er bijna over struikelen, zo'n titel. Maar goed, laten we het gewoon aan de Police overlaten. We kijken naar de klok. En dan zie ik dat ik Ronald Tijn moet gaan bedanken voor de techniek van vanmorgen. En dat we toe zijn aan de laatste plaat voor vandaag weer. En die is van de Engelse band The Look. En dat is een band rond zanger Jonathan Whetstone en toetsenist Michael Bass. En zij werkten al samen vanaf midden van de jaren 70 in de muziek, maar zonder al te veel succes. Eigenlijk geen succes, mag je rustig stellen. 1980 halen ze bassist Gus Goat en drummer Trevor Walter over om samen een nieuwe groep te gaan beginnen. Gewoon een verse start met een paar nieuwe mensen erbij. Dat moet lukken. Ze noemen zichzelf The Look en nemen direct maar een heel album op. En die noemen ze zoveel debuutalbum naar zichzelf. Dus gewoon The Look. En de hoes is helemaal zwart, met alleen de gezichten van de bandleden zijn zichtbaar. Dus iedereen kijkt er dan weer heel bijzonder naar, want dat was wel opvallend in die tijd. De singles I Am The Beat en Tonight worden een hit in Engeland en in Australië, tenminste die eerste. In Nederland blijven beide plaatjes gewoon steken in de tipparade. De Look ging later gewoon verder. Soms kwamen ze erbij, soms gingen er mensen weg. Jarenlang bleven ze gewoon optreden, maar wat ze ons achterlieten was deze van deze vandaag. I Am The Beat, The Look, tot de volgende week.

0: Tot naar het nieuws van 11 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum.

0: in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum.

0: Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag twee nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen, is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stew Time met Martin van der Laan.
2: Hi, I'm Max Connolly and this is Stew Time with the best in Americana roots and country music.

Ja, ja, het is weer zaterdag en 12 uur geweest. Dus tijd voor Stewtime bij RTV Go. De lokale omroep van het Oldambt. Aflevering 474. En die begonnen we met Glenn Reeves en zijn Rockabilly's Band. In 1956 kwam zijn single Rocking Country Style uit op het Atco-label. Geboren werd hij als Floyd Glenn Reeves in 1930... en overleed 19 november 1998. Dus eigenlijk ook te vroeg ontvallen. Hij groeide op in Shamrock in Texas en werd later radio-dj en singer-songwriter. Bracht 8 singles in die tijd uit, maar is vooral bekend van zijn demoversie van het nummer Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel, hoor ik je thuis zeggen. Ja, dat zou later voor Elvis Presley zijn eerste nummer 1 hit worden. Wij draaiden een van die uitgebrachte singles van die 8. En zoals gezegd was dat Rocking Country Style. Vandaag in deel 1 ook weer een album van de week. En dit keer gaat het om Eric Stuckey en zijn Bag of Bones album. De Twin Song, daarin brengen we vandaag middels Pieter Groenhagen, die hem weer aanleverde, een eerbetoon aan de Indo-rock. We gaan weer op reis in ons blok On the Road 2. En we hebben nieuw werk van onder andere Crandall Creek, Pokey Lafarge en The Bluest Sky. Door met ook nieuw werk, maar dat komt uit eigen land. Met andere woorden, we hebben een homegrown moment. Brighter Days schreef Yara Beeks samen met Sybren Zijlstra. En het werd allemaal opgenomen in Nick Jongelians studio. En die staat in Zwijndrecht. Zelf zegt deze Nick over het opnemen het volgende: "You don't have to go to Nashville to get that modern country sound." Wel, ik zou zeggen, luister en oordeel zelf. Hier is Yara Beeks en haar vrolijke, aanstekelijke Brighter Days.

lekker gezapig tempootje. De laatste drie minuten waren voor nieuw werk van Pokey Lafarge. Het nieuwe album Rent Money van de uit Illinois afkomstige artiest staat gepland voor 11 september van dit jaar. In 2027 komt hij weer naar Nederland en België. En ik beloof je alvast dit, zo gauw wij het weten, hoor je het hier ook in Stu Time. En voor wie niet kan wachten tot die bekende 11 september... we hadden dus vandaag al een voorproefde. Je hoorde zijn Rent Money Song. Ja, een deel van het geld verdiend gaat dus naar The Landlord, oftewel zorgen dat je je rekening betaalt en een dak boven je hoofd hebt. En dat brengt ons bij Eric Stuckey, Bag of Bones. Ons album van de week uitgebracht op het Mandolin Way Records label. Ja, we richten de spotlight op producer, liedjeschrijver en instrumentalist, deze Eric Stuckey. Hij groeide op in de bergen van West Colorado en op een boerderij in Kansas. En die boerderij is dan weer sinds 1906 in bezit van de familie. Hij leerde op zijn 8e banjo spelen en zette daarmee de eerste schreden op het bekende pad dat naar een muzikale carrière zou leiden. Zijn droom omschrijft hij als volgt, en ik citeer: Pursuing songwriting in Music City and abroad. Nou, dat is dus wat hij het liefste doet, liedjes schrijven. En hij is inmiddels ook in Nashville neergestreken, want dat deed hij nadat hij debuteerde in 2017 met het album Stray Clouds. Ondertussen kwam ook het album Good Vibrations uit, en nu is het dus het album, en eigenlijk moet ik zeggen EP, Bag of Bones. Ik zou zeggen, al veel verteld, laten we maar eens even gaan luisteren naar deze Eric Stuckey. Straks hoor je Because You're Right. En het lied gaat over hoe ingewikkeld het leven en de liefde kunnen zijn. De een wil blijven en de ander moet gaan. Dat is een ander lied, hè? One wants to stay and the other has to go. Maar eerst is hier Jealous of the Wind. En dat is een lied dat vertelt over het verlangen om echt vrij te zijn. Van alles. Like the wind blows and keeps on blowing. Free to leave without grieving.

Je hoorde twee songs van Bag of Bones. Ons album van de week van Eric Stucky. Zoals gezegd uitgebracht op het Mandolin Way Record label. Ja, ben je net als ik wel geïnteresseerd? Dan kan ik je vast dit beloven. Ook in deel 2 nog twee tracks van dit album. Eerst door met Chuck Mulchan. De man die jarenlang frontman was van de groep The Bean Pickers Union. Dat project is een aantal jaren terug gestopt en er ontstond een nieuwe alt-country band rond Mulchan. En die naam is The Bluest Sky. Intussen kwam er al een eerste album uit met als titel Rain Dancer en nu is er het album Birdland. Een album dat je mee terugneemt naar de alt-country van de jaren 90. En bijvoorbeeld, althans wat mij betreft, herinneringen oproept aan een band als The Jayhawks. En ik denk dat ze dat niet erg vinden dat ik ze daarmee vergelijk en ze ook niet tekort doe. Maar als je zo meteen luistert, dan is het toch ook gewoon weer echt een heerlijk eigen sound hebben ze ontwikkeld. The Bluest Sky heb ik meegenomen, zoals gezegd. En zij vertellen iets dat volgens plan verloopt. En misschien hebben ze het dan wel over hun carrière. Hier is According to Plan.

bijna 3 minuten heerlijke bluegrass klanken bij je thuisgebracht. Dan wel daar waar je nu luistert naar Stewtime bij de lokale omroep van het Oldambt RTV Go. De groep Crandall Creek. En zij komen uit West Virginia. En voor de oprichting gaan we zo'n 11 jaar terug. In 2015 was daar gitarist Jerry Andrews die dacht: ik wil een band beginnen. En die is er dus ook gekomen. De groep speelt Appalachian Bluegrass en ook heerlijke gospelsongs. En de groep is al meerdere keren voor hun songs zoals Don't Come Knocking en Call Me Blue onderscheiden. En het lied dat je daarnet hoorde, Finally Over You, ja, dat zou zomaar de volgende kunnen zijn. Goed voor een award. Kijk het naar de klok, dan gaan we naar onze twin song. Ole, Sio, Sayange. De twinsong wordt deze week aangeleverd weer door Pieter Groenhagen. En met deze song wil hij, wil hij de Indo-rock uit ons land eens extra belichten. En deze Indo-rock is een muziekstijl die in de jaren 50 van de 20e eeuw in Nederland is ontstaan. Het is een mix van Indonesische en Westerse muziek met wortels in de krontjong. En als je het over krontjong hebt, dan heb je het ook weer over een fusie. Oftewel het samengaan van Portugese en Indonesische muziek. De stijl is geïntroduceerd, uitgevonden door de Indo-Nederlanders die terugkeerden naar Nederland na de Indonesische onafhankelijkheid. En dan hebben we het op 17 augustus 1945... Deze muziek werd en wordt voornamelijk gespeeld door Indische en Molukse muzikanten. En bekende namen uit de scene zijn bijvoorbeeld de Tillman Brothers en de Blue Diamonds, maar ik zou nog wel even door kunnen gaan. Overigens, de Blue Diamonds is een duo, thuis ook vast wel bekend, van de broers Ruud en Riem de Wolf. En zij zingen straks als eerste dat prachtige Ole Sio Sayange. Het wordt daarna gezongen door Jim Pownell en zijn vrouw Eve. En zij vormen samen met andere muzikanten de groep Jim en Eve Selection. En deze groep speelde voornamelijk country en Indo-rock. Hier is Ole Sio Sayange.

Op de zaterdag luister je tussen 12 en 2 naar het programma Stewtime. En dan wordt het live gepresenteerd. Mocht dat nou een keertje niet lukken, geen probleem. Je kunt ons ook volgen in de rest van de week via www.rootsparadise.com. En wil je eens reageren? Doe dat via info@rtvgo.nl. En dan ter attentie van, inderdaad, Stewtime. En dan gaan we nu onderweg naar het prachtige Indo-rockgeluid. Onderweg om te genieten van de route die de souschef deze week heeft uitgestippeld. Hij start de rondreis in Saginaw, Michigan. En de song met deze titel wordt gezongen door Lefty Frizzell. En is te vinden op zijn gelijknamige in 1964 door RCA uitgebrachte album. Daarna reizen we door naar Cheyenne in Laramie County. En dat is dan in het zuidoosten van de staat Wyoming. In 1867 gesticht. En dit is een stad met veel cowboygeschiedenis. I still can make Cheyenne, zingt George Strait op zijn 1990 uitgebrachte album Blue Clear Sky. En ons einddoel is Shreveport in Louisiana, gelegen aan de Red River, vlakbij Arkansas en Texas. Het gebied rond Shreveport wordt ook wel aangeduid als Ark Latex. De Turnpike Troubadours, zij zingen over Shreveport op hun in 2010 uitgebrachte album Diamonds and Gasoline. Ik zou zeggen, graag de riemen vast voor onze rondreis door de US of A.

tot zover de rondreis door de US of A. En mocht je er nou vanavond ook al buiten willen gaan, dan heb ik een aantal van die agendaberichten, concertagendaberichten, zo je wilt, op een rijtje gezet. En de eerste, het werd allemaal groots aangekondigd. 4 optredens van niemand minder dan Emmylou Harris. Onder andere in Groningen in de Oosterpoort. Maar in no time was het uitverkocht. Dus plakken we vandaag maar een pleister op de wonden voor een ieder die erbij had willen zijn. En gaan straks in deel 2 daar ruim bij stilstaan. 24 mei in Groningen de Oosterpoort. Een optreden van Nick Mulvey. En ik sluit af met midden in de week, 27 mei, ook in Groningen de Oosterpoort, een optreden van Tim Knol. Shreveport was ons eindstation daarnet en daar wil ik nog even blijven. Het is namelijk de plek waar countryzanger Jim Reeves zijn carrière in 1952 begon bij het lokale sportradiostation KWKH in Shreveport, Louisiana, nadat hij zijn sportcarrière door een vervelende blessure had moeten opgeven. Hij presenteerde daar programma's en was er radio-dj. Spoedig werd zijn stem ontdekt en de rest, zeggen we dan, is geschiedenis. Van het album The Essential Jim Reeves is hier zijn warm welkom. Een uitnodiging om zijn wereld eens te bezoeken. Welcome to my world.

Mocht je niet bekend zijn met de muziek van Jim Reeves, wat ik mij niet voor kan stellen als je een country-liefhebber bent, dan zou ik zeggen, duik er eens in. De laatste van het eerste uur is een cover. Het origineel is van Little Miss Dynamite, oftewel Brenda Lee. Is It True werd door Carla Olsen samen met de Poppy Syndrome nieuw leven ingeblazen. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij RTV Co.

0: 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was

0: 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime met Martin van der Laan.
2: Hi, I'm Max Connolly and this is Stewtime with the best in Americana, roots and country music.

Welkom terug bij Stewtime, je muzikale lunch, wekelijks tussen 12 en 2 uitgeserveerd vanuit het hart van de lokale omroep van het Oldambt RTV Go. Tot 2 uur doen we nog een greep in de muzikale grabbelton met daarin mooie Americana, roots en country muziek. Als eerste van het laatste uur hoorde je een oudje, Ray Sharp. Hij bracht in 1959 het album Presenting Ray Sharp uit. En zijn grootste hit was Linda Lou. Maar wij starten de show met het door Lester Seal en Lee Hazelwood geschreven Silly Dilly Billy. Door een van zijn producers werd Sharp ooit omschreven als de grootste witklinkende zwarte kerel ooit. Nou, ik denk dat hij dat vandaag de dag iets anders zou zeggen. In deel 2 nog 2 tracks van ons album van de week, en dan hebben we het over Eric Stucky en zijn Bag of Bones. Verder nog een mooie twin song met veel turn in de titel. Turn it on, turn it up and turn me loose. We vergeten ook ons eerbetoon aan de Dutch country music niet, en we hebben onder andere nieuw werk van Rodney Crowell en Esther van Kommer. Door met een countryzanger wiens 10e album Honky Tonk University in 2005 uitkwam op het DreamWorks label. Ik heb het over Toby Keith, helaas niet meer onder ons. Hij overleed op 5 februari 2024. En dit album, Honky Tonk University, was goed voor platina. Er gingen liefst meer dan 1 miljoen exemplaren over de bekende toonbank. Nou, dan moet het toch wel om goede muziek gaan, zou je denken. Hier is Toby Keith, As Good As I Once Was.

bereikt op een bepaald moment een leeftijd waarop je zegt, ik ben geen 25 meer. En dat is precies waar Toby Keith over zong. As good as I once was. En als we dan naar de klok kijken, dan lijkt het mij wel tijd voor ons eerbetoon aan de Nederlandse country-artiesten. Straks hoor je Herman Brok Jr. samen met zijn band The Eurocasters. In Winterswijk geboren groeide hij op in Terneuzen en speelde aanvankelijk in de band van zijn vader, en natuurlijk hebben we het dan over Brok Sr. In 2005 nam hij in Austin, Texas, zijn laatste album Coco Loco op. Dat werd geproduceerd door Jesse Dayton. En Dayton die nam op zijn beurt een aantal liedjes van Brok op voor zijn album South Austin Sessions. We gaan beginnen met Will Stevens. Helaas niet meer onder ons. Ik heb hem meerdere keren mogen begroeten in mijn radioprogramma. Onder andere naar aanleiding van zijn reis naar Amerika, waar hij in de studio's van Colonel Buster Does een aantal songs mocht opnemen. Te vroeg is deze warme man ons ontvallen. Maar gelukkig hebben we nog zijn muziek. Waaronder deze, Born a Freight Train.

Tot zover ons eerbetoon aan de Dutch country scene en door met een man wiens carrière een aantal jaren verbonden was met die van Emmylou Harris. Hij speelde in haar hotband en dan heb ik het over, inderdaad, Rodney Crowell. Over zijn album Then Again zegt hij, en ik citeer: I guess you could call it a lost album. I stumbled upon it in my vault at home. I'd forgotten about it completely. Hij nam het album Then Again 20 jaar geleden op in de Treasure Isle Studio in Nashville. En het kwam vervolgens op de plank te liggen en Crowell sloeg andere wegen in. Gelukkig voor ons is het album opgedoken. 26 juli komt het uit op het New West label. En hier is één van de 10 songs die op dat album te vinden is. Het lied gaat over een niet plaatsgevonden, maar ingebeeld gesprek tussen twee groten. En in dit geval gaat het dan om Crowell en Cohen. Wat het had opgeleverd, we zullen het nooit weten. Hier is die, If I Could Speak to Leonard.

Courtney Kroll hoorde je van zijn album Then Again, met een gesprek wat helaas nooit heeft plaatsgevonden. If I Could Talk to Leonard. Ja, is dat ondanks het feit dat het 20 jaar geleden dus al werd opgenomen toch een nieuw album, want in juli komt het uit. En dat is gelijk het bruggetje naar even een aantal albums noemen die ook uitkomen en waar we dan helaas niet bij stilstaan. Dat wil zeggen in ieder geval niet vandaag. Teddy Thompson kwam met zijn Never Be The Same. Crow and Gazette, Truth Be Told. 49 Winchester bracht hun album Change of Plans. En Kevin Morby, Little Wide Open. En de laatste die ik wil noemen is van Amanda Shaw, Rhythm of My Roots. En dat brengt ons bij de twin song van het tweede uur, waarvan ik bij de aankondiging zei, er zit veel turn in de titel. Turn it on, turn it up and turn me loose. Het werd geschreven door Kostas en Waylon Patton en werd voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Dwight Yoakam. Een lied met als onderwerp een verbroken relatie werd in september 1990 uitgebracht als de eerste single van zijn album If There Was A Way. Het bereikte destijds de 11e plaats in de Verenigde Staten en een 5e in Canada. De twin-uitvoering van het lied komt uit Noorwegen. Ook de zangeres Heidi Haug van haar album Country Blue meegenomen. Ik zou zeggen, start de muziek, zet het volume luider en laat je helemaal gaan. Turn it on, turn it up, turn me loose.

Tot zover onze twin song met al die turns daarin. Ja, Dwight Yoakam en Heidi Hogg. Zij brachten het bij je in de huiskamer. Maar ja, op de zaterdag tussen 12 en 2, ik heb het vaker gezegd, ga het ook nu nog een keer zeggen. Luister je live naar dit programma Stew Time. Maar mocht dat een keer niet lukken, doe het dan via www.rootsparadise.com. Daar kun je de hele week nog dit programma beluisteren. En wil je eens een bericht achterlaten, reageren op het programma, doe dat via info@rtvgo.nl. En dan ter attentie van Stew Time. Twee tracks heb ik nog beloofd van ons album van de week. Op de EP Bag of Bones van Eric Stuckey, wonend en werkend vanuit Nashville, staan 5 songs. En die zou je kunnen omschrijven als country folk verhalen. Naast soloprojecten werkt hij ook veel samen met andere artiesten, waaronder bijvoorbeeld David Starr. De songs Back of Bones en Crying Side of You schreef Stuckey helemaal zelf. En Robert Ree schreef mee aan Night Train en Because You're Right. Tiffany Gassett, zij zat mee aan tafel voor het lied Jealous of the Wind. De instrumentatie en het produceren van deze EP is klein gehouden, waardoor de teksten en de stem van Stuckey in de spotlight staan op zijn Bag of Bones EP, die 22 mei jongstleden uitkwam op het Mandolin Way Record album. Rest mij nog om je 2 songs te laten horen die belofte gaan winlossen. Night Train vertelt het verhaal van een vrouw die zich gevangen voelt in haar stad en vrij wil zijn. En dus neemt ze de Night Train. Maar eerst de titelsong, Bag of Bones. Een lied met een waarschuwing. Wees alert in het leven en zorg dat je niet in de problemen raakt. Don't fall off the wagon.

En in de verte gaat daar The Night Train, een van de twee songs die we hebben laten horen in het kader van het voorstellen van ons album van de week, Bag of Bones. En eigenlijk is het woord album niet helemaal terecht, want er staan er 5 songs op. Dus ik zei al, eigenlijk draait het om een EP. Eric Stucky. Ja, je luistert naar dit programma Stewtime. En ben je enthousiast geworden, dan weet je wat je moet doen. Nee? Jawel. Gewoon zorgen dat je het album, de EP, ook in je bezit krijgt. In het eerste uur had ik het al eventjes over. Haar komst werd aangekondigd, groots aangekondigd. En al spoedig was het in Nederland uitverkocht. 4 optredens, waaronder vandaag in Groningen in de Oosterpoort. En dan heb ik het over niemand minder dan Emmylou Harris. Voor een ieder die er helaas niet bij kan zijn, waaronder de presentator van dit programma. En heb jij wel kaartjes, dan wens ik je alvast een hele, hele fijne avond met deze singer-songwriter die al meer dan 40 jaar onderweg is. 2 songs heb ik vandaag meegenomen naar de studio, maar met haar discografie en als kenner van Emmylou Harris weet je dat natuurlijk ook als geen ander, kun je makkelijk 2 uur, wat je kunt wel een hele dag met haar muziek vullen en nog wel meer. Eerst het prachtige duet dat ze ooit heeft uitgebracht met Don Williams. Het is onder andere te vinden op het album Simmerin, en dan hoor je natuurlijk straks If You Needed Me. En daarna het gevoelige Bolder to Birmingham. Van dat album, of van dat lied komt van het album The Very Best of Emmylou Harris, Heartaches and Highways. Nogmaals, veel plezier ben je er vanavond bij in de Oosterpoort in Groningen. En anders plakken we nu de pleister en dan gaan we luisteren naar Emmylou Harris en Don Williams, If You Needed Me.

En zoals bij de inleiding van dit onderdeel van de show al gezegd, heb heel veel plezier. Ben je er vanavond bij in de Oosterpoort in Groningen bij het concert van Emmalou Harris. Heb nog een mooi trainliedje, een treinsong zo je wilt voor je, van Jeffrey Helfert en The Healers. Hier is Rhythm of the Rails.

Je hoorde een van de songs van Jeffrey Helford en werd natuurlijk bijgestaan door de band The Healers. En zij brachten Rhythm of the Rails. En namen ons daarmee mee naar de laatste voor vandaag. En dat is een homegrown moment, met andere woorden iets uit eigen land. Esther van Kommer, zij kwam onlangs met haar titel I Don't Want to Wait No More. En waarom ze niet meer wil wachten? Wel, ik zou zeggen, luister naar de versregels en dan kom je er wel achter. Namens de souschef zeg ik, heb een fijn weekend en een mooie week natuurlijk. En wat het weer betreft lijkt dat in ieder geval voor het Pinksterweekend wel goed te komen. En ook in de loop van de volgende week staan er nog een paar mooie dagen. Alhoewel het ook weer een beetje minder wordt met een buitje. Maar we gaan het zien. Wat we ook gaan zien is onze volgende date. En die is op zaterdag 30 mei aanstaande. En dan wel weer precies om 12 uur hier bij RTV Go. Esther van Kommer. I don't want to wait no more.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
1: Dit is Plaatwerk.

Het is een nummer wat staat genoteerd op het album Sign of the Times uit 1987. En halverwege dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. Het werd wereldwijd een hele grote hit. En als je heel goed hebt geluisterd, dan heb je ook de stem kunnen horen van Sheena Easton. Want ook zij zingt mee op dit nummer. Prince, hoor je. En You Got The Look. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Want dat is komende twee uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwe ouwe. En dat, ja, daar heb ik nog een behoorlijk aantal voor je in petto. Bijvoorbeeld, zo dadelijk gaan we draaien muziek van Dara. Spreek het goed uit. Ja, het is de winnaar van het Songfestival uiteraard. Janis Joplin komt eraan. Electric Light Orchestra, Softcell, Suzanne Freek, Tom Petty. Dan zie ik Bob nog op mijn lijstje staan. Even als Stretch, Justin Timberlake, Chicory Tip. Jan Hing de Groot staat gepland. Boy George en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits. En leuke gauwouwe die we brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook van de volgende Italiaanse artiest. We kennen hem eigenlijk alleen van dit nummer. Het werd wel wereldwijd een groot hit. Alhoewel wereldwijd. Vooral in Europa. En ja, het heeft hem blijkbaar zoveel geld opgeleverd dat hij daarmee een eigen platenlabel kon starten. En dat heet Softworks. En dat schijnt hij nog steeds te runnen. Ik heb het over een artiest in het echte leven genaamd Paul Mazzolini. Maar wij kennen hem beter als Gazebo. Hier is hij met I Like Chopin. Plaatwerk.

het is een van mijn favoriete artiesten uit het verleden. En helaas is ze al heel lang niet meer onder ons. Ze is vrij jong gestorven. Janis Joplin hoor je. En haar allergrootste hit, Me and Bobby McGee. Daarvoor Dara. En ja, dat is natuurlijk de winnaar van het Songfestival van dit jaar. Uit Bulgarije komen ze. En het nummer heet Bangaranga. Jawel. Je zult hem heel vaak horen op de radio op dit moment. En we begonnen natuurlijk met een heel erg zomersplaatje van Gazebo en I Like Chopin. En over de zomer gesproken, ja, het is bijna zover. Hè. We zitten alweer aan het eind van mei, dus het zit eraan te komen. We kunnen uitkijken naar die lekkere zomervakantie. Maar zover is het nog niet, is hebben we nog een aantal weken te werken. En ja, dat maken we een beetje draaglijk met leuke muziek zoals deze van ELO en Hold On Tight.

0: 1988 stapte hij in de band The Traveling Wilburys. Dat was een supergroep bestaande uit George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan, Jeff Lynne en natuurlijk Tom Petty. En ja, in 1990 bracht hij dit prachtige nummer uit. Face in the Crowd, Tom Petty dus. En ja, hij heette altijd Tom Petty en de Heartbreakers. Ik weet niet of de Heartbreakers nog steeds een begeleidingsband was in die tijd. Maar goed, het blijft een leuk nummer. Daarvoor draaien trouwens Suzanne en Freek met Weg van jou, Softcell en Tainted Love. En we begonnen met ELO, oftewel The Electric Light Orchestra en Hold On Tight. En we gaan even een hele zware bas inzetten hier in Plaatwerk. En dat is van een band afkomstig uit Keulen. En ze zingen ook in het Keuls dialect. Ze heet er Bab en dit is Kristallnacht.
1: Het gaat ver, dat ik mij dat het klilt. Dat ik eindelijk in mij verhult. En je reucht niet ins Laut, manchmal klilt het vertraut. Selten zo dat man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Augen und sieht in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Kein Mensch, der im Sirene jetzt, weil Entwarnung nur half so viel goss. Er drückt noch Christ.

Hij maakte ooit deel uit van de band NSYNC, maar ging later solo. En dat niet zonder succes. En zo'n 10 jaar geleden bracht hij dit nummer uit. Can't Stop the Feeling. En dat was van een soundtrack van de film Trolls. Uiteraard hoorde je Justin Timberlake. Daarvoor Stretch en Why Did You Do This? En begonnen met Bob en Kristallnacht. En we gaan door in Plaatbek nu met A Checkery Tip, A Son of My Father.

Het nummer kwam voor het eerst uit in 1971. Het was geschreven door David Gates. En hij bracht het nummer uit met zijn muziekgroep Brad. Maar in 1987 werd hij opnieuw opgenomen door Boy George. En ja, dat werd wederom een hele grote hit. Everything I Own. Daarvoor Jan Henk de Groot, een dubbel cassettedek. En begonnen met Chiggory Tip en A Son of My Father. Zo dadelijk gaan we er even uit voor het nieuws. We zijn daarna terug met deel 2 van Plaatdijk. Dus hou hem gewoon hier. De laatste is van Vanessa Paradis. Met Joe Le Taxi.

0: 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk.

0: Het is een nummer wat in een aantal uitvoeringen is verschenen op diverse albums en opnames. Wij draaiden de uitvoering die is opgenomen in de Sun Studios in Memphis en staat op het album Rattle and Hum. En op deze uitvoering werden ze bijgestaan door de Memphis Horns. En dat is een blazersensemble die vooral heel veel soul-artiesten hebben ondersteund tijdens opnames in de tijd. Bijvoorbeeld de Doobie Brothers, Robert Gray Band, Elvis Presley, Sam & Dave, Aretha Franklin en dergelijke. Otis Redding ook nog zie ik staan. Dus ja, dat was toch wel een eer om daarmee samen te werken, lijkt mij. U2 hoorde je dus een Angel of Harlem. En het staat op het album Rattle and Hum, of had ik dat al gezegd? Ja, dat zou best kunnen. Goed, welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komend uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. Wat heb ik voor je in petto het komende uur? Nou, ik zie op mijn lijstje staan een aantal artiesten. En daaronder Bruno Mars, Rolling Stones, A Sister Sledge, El Giro, Anne Jansen, Aerosmith, Peter Maffay, The Tramps, De Heleboel, Madness en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits en leuke gouden ouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook van de volgende band. We kennen ze als The Doobie Brothers. Hier is What a Fool Believes.
1: Plaatwerk.

Het nummer kwam uit in mijn geboortejaar 1966. En stond ook op het album Altarmouth uit datzelfde jaar. The Rolling Stones en Under My Thumbs. Dat nummer werd vaak betiteld als anti-feministisch. Maar Mick Jagger die heeft ooit verklaard dat dat niet de bedoeling was. Dat was meer bedacht als een karikatuur over een meisje dat erg opdringerig en dominant was. En die hij probeerde onder de duim te krijgen. De Rolling Stones dus en Under My Thumb daarvoor. Bruno Mars en I Just Might. We begonnen met de Doobie Brothers en What a Fool Belize. En dit zijn de Sister Sledge.

Het is het verhaal van een man die helemaal gek wordt van zijn vrouw, omdat die een erg losbandig leven leidt. Aerosmith hoorde je en Crazy. Daarvoor Arne Jansen en zeggensmeisje El Giro draaiden we nog met Morning. En Sister Sledge zat daar weer voor met We Are Family. En het is tijd geworden voor een, ja, toch wel een plaat uit de jaren 70. Een groot hit. Wij kennen hem natuurlijk van Rob de Nijs. Maar dit is het origineel van Peter Maffay. Und es war...

dit is de band van Erwin de Vries. Toen ze nog samen waren, de hele boel dus. En dat heette De Polder. Daarvoor de Tramps en Disco Inferno. We begonnen met Peter Maffay en dat heette Und Es War a Summer. Door in Plaatwijk nu met Madness en Embarrassment.

muziek werd destijds bestempeld als een mix tussen ska en pop. Madness hoorde je met hun allergrootste hit uit 1981 alweer. En Embarrassment, zo heette dat. En zo zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerken. Volgende week zijn we weer. Ik nodig je bij deze uit om opnieuw te komen luisteren naar Plaatwerk dan. De laatste is van Leo Sayer en Long Tall Glasses. Tot volgende week. Hoi.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu. Go! Non-stop!

0: is RTV Go.
1: Maybelline, why can't you be true?

0: het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: Hallo, hallo.
3: Ik ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Nicky Romero samen met Gabri Ponte en No Turning Back.
1: Welkom bij een nieuwe Jong in Wild deze zaterdag, deze bloedeten zaterdag 23 mei. Het is net even over 6 tot 8 uur zijn we bij je met week 21, jaar 6, seizoen 6, aflevering 258 van het jongerenprogramma Jong in Wild hier bij RTV Go en bij RTV Westerwolde. Oftewel Groningen 1, het programma van Welzijn Westerwolde, het jongerenwerk en geen Jejuri, maar Jejulian deze avond.
0: Ja, goedenavond Jan.
1: Want je raadt het niet, onze Jury heeft...
0: Vrij, vakantie.
1: Ja, dat alweer.
0: Ja, maar ik heb ook vakantie. Maar ja, ik ben hier wel, ja, dus ja, ik weet niet wat er met die jongen aan is.
1: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Wij hebben dus het warm gehad vandaag. Het is hier nog bloedheet natuurlijk. Ja. De airco die staat aan. Hij is aan het zwoegen. Hij heeft namelijk de tuin op de kop. En hij had verwacht dat het iets andere temperaturen zouden zijn deze week. Maar hij staat dus met deze 28, 30 graden gewoon in de tuin.
0: Maar ik ken hem inmiddels wel een klein beetje, denk ik.
1: Hij staat te kijken.
0: Dat wil ik net zeggen. Is zijn vader wat aan het doen? Zijn schoonvader?
1: Ik denk dat hij vrienden heeft uitgenodigd. Dat hij zelf, hij zal zelf de catering verzorgen, denk ik. In elk geval, Joetje, heel erg bedankt dat je samen met mij dit weer wilt doen. Natuurlijk de komende twee uurtjes die we nog hebben. De vaste rubrieken die je van ons gewend bent. Wist je dat je, hoe kom ik aan mijn trekken? De volgende tip, de sportsupdate, noem maar op. En natuurlijk heel veel nieuwe muziek. Katy Perry is er ook een van. Ze heeft een nieuwe en die heet Legendary Lovers.

0: David Guetta, the past, the present, the future.
1: Ja, wat is er de komende weken en dagen te doen hier in de regio? Nou, in elk geval Jongerencentrum Spoor in Winschoten is natuurlijk voor je geopend. En wil je weten wat, wanneer en waar en of welke activiteiten er op stapel staan? Check dan even de socials of app met Aad of Rens via 0611-920677 of via een DM'tje.
2: Ook de jongerencentra van Welzijn Westerwolde zijn natuurlijk voor je geopend. Wil je weten wat, waar, wanneer? Check welzijnwesterwolde.nl voor het rooster en de tijden van de centra. En natuurlijk ook de komende activiteiten.
1: Het Adele-project, ook weer een act vanuit de tribute. Komt naar de Klinker en dat is zelfs nog vanavond. Kijk even op de site van de Klinker of je nog een kaart kunt vinden.
2: Ja, ziek zijn gaat weer rond, hè? Vooral met dit weer.
1: Ja, waarom?
2: Theater van Berestein in Veendam heet straks Kees van Amstel welkom. En dat wordt lachen en ook daar is nog een enkele kaart.
1: De alom bekende pubquiz van Café Carabole is morgen. En die start is om 7 uur 's avonds. En het is natuurlijk eerst de Pinksterdag. Dus je hoeft er niet op tijd op bed.
2: Nee. Tweede Pinksterdag, oftewel komende maandag, de Teddyberendag bij Museum Spoorlijn Star. En opstappen doe je deze keer in Stadskanaal.
1: Het duo Veldhuis en Kemper staat weer op de planken. En dat op 28 mei in Githuis.
2: 28 mei bingo in Sportsbar de Dribbel. En deze bezoek je vanaf 19:30. En aanmelden kan via aanmelden@sportplazavlachtwedde.nl.
1: Het Atlas brengt op 29 mei een voorstelling van cabaretier Pieter Derks. Met, ja, leuk.
2: Sodom Metal Night nummer 34. En dat op 30 mei in Café Carambol.
1: Ben ik een beetje vergeten, ja. In het Atlas welkomen ze op 28 mei Stef Bos en Bent. En ook daarvoor is nog een enkele kaart.
2: Bouke Rox 11 is in de Klinker en het allemaal op zaterdag 30 mei. En ook hier zijn nog enkele kleine kaartjes. En misschien doe ziekte op de dag zelf nog wel.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, je bent
1: een Citeslo-dag instellingen van 12 tot 4. En dat allemaal op zaterdag 30 mei.
2: Veldheren historisch met Mar de Kruijf en Tijmen Dokter op 30 mei in Theater Atlas in Emmen.
1: En als laatste de Tjammeloop op zondag 31 mei in Finsterwolde. Ze starten dan bij Sportcentrum De Hardenberg.
2: Ik heb er nog één voor je, want ook zondag 31 mei zie ik net is de Trekker Trek in Vlachtwedde vanaf 9 uur op het evenemententerrein.
1: Ik zag het vanmiddag dat er toen ik er langs reed.
3: Zijn druk bezig, zeker?
1: Ja, ze zijn druk aan het maaien en zo.
2: Even kijken voor je. Face DJ Lars is er ook. Dus niet alleen trekkers, ook muziek.
1: Oh, gezellig.

0: James Hype en Serotonin.
1: Game, bioscoop en Spotify top 5.
0: Oh, ik moet beginnen, hoor.
2: Ja, jij mag er nummer 1 doen.
0: Oh, is goed. Dan beginnen we natuurlijk met de Game Top 5 volgens traditie. Week 21. Op nummer 5 vinden we Super Mario Kart 8 Deluxe. Die speel je op de Nintendo Switch.
2: Op nummer 4 in deze lijst van meest verkochte games, Super Mario Galaxy 1 en 2. En deze speel je op de Switch.
0: Op nummer 3 vinden we Super Mario Kart World. Die speel je op de Switch 2.
2: Op nummer 2 in onze lijst Call of Duty Black Ops 7. En deze speel je op de console van de PlayStation 5.
0: Op nummer 1 vinden we dan Pokémon Pokopia. Als ik het goed uitspreek, maar in Japan is het niet zo goed. Maar goed, die speel je op de Switch 2.
2: De bioscoop top 5 van deze week, week nummer 21.
0: Op nummer 5 vinden we Lee Cronis de Mummy.
2: Dat was een geluidje. Op nummer 4 vinden we de film The Drama.
0: Op nummer 3 vinden we Project Hail Mary.
2: Op nummer 2 in onze bioscoop, favoriete bioscoopfilms top 5, de Super Mario Galaxy Movie.
0: En op nummer 1 vinden we Michael.
2: De Spotify top 5 van deze week, week nummer 21. En ik wil alvast voorkomen dat we een huilende jury hebben straks. Justin de Wild gaat nog niet echt naar die nummer 1 jury, maar dat hoor je straks wel.
0: Maar eerst natuurlijk de nummer 5. Dat is dat niet Justin de Wild. Trobi samen met... help me even, K.A.
2: Ja, de Lauren. K.A. Oh. En Ja, de Lauren.
0: Oh, dat is dus ook echt K.A. Ja. Nummer 1 te hoog.
2: Op nummer 4, Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou?
0: Ja, en dat staat dus inderdaad op 3. Jury's favoriet, Justin de Wild met Cheerio.
2: Op nummer 2, Noah No en Lil Kleine met Ewa Safi.
0: En op nummer 1 vinden we Kevin samen met Roxy Dekker. Jij hebt mij.

0: dit voel ik val te hard of vanaf de stap.
1: Wist je dat je?
2: Jultje, ja. Wist je dat?
3: Nou,
2: let op, dit is een beetje een luguber verhaaltje.
3: Oh jee.
2: Een man uit Lichtenvoorde moet van de rechter zijn huurwoning verlaten omdat hij 60 pythons houdt. De man zegt de slangen te houden om bepaalde genen samen te brengen. De man ligt al jaren overhoop met woningcorporatie ProWonen, die de woning in de Gelderse plaats aan hem verhuurt. Vorig jaar kreeg het bedrijf na een eerder geschil met de man klachten van buren over muizenoverlast. Toen de woningcorporatie op inspectie ging bij de man, bleek zijn huis een enorme bende te zijn. De woning lag niet alleen vol met etenswaren, maar ook met vogelvoer, kattenvoer en oude vogelhokken. Op de bovenverdieping werden witte bakken gevonden met tientallen pythons. De man verwarmde de bakken met elektriciteit. Hij fokt de slangen naar eigen zeggen om bepaalde genen samen te brengen. Dat blijkt dan uit de officiële rechtbankdocumenten. Dat fokken van de slang duurt volgens de man nog zo'n 5 jaar. Daarna wil hij het aantal slangen dat hij houdt terugbrengen naar zo'n 20 stuks. ProWonen vindt het niet de bedoeling dat de huurders zoveel slangen gaan fokken. Na mislukte pogingen om met de man in gesprek te gaan, stapte de coöperatie dan ook naar de rechter. De rechter oordeelt dat het houden en fokken van zoveel slangen in strijd is met de verplichtingen in de huurovereenkomst. Het fokken op zo'n grote schaal heeft volgens de rechter een bedrijfsmatig karakter. Goedemiddag, ik ben Jan en ik ben officieel pythonfokker. Oké. Daarnaast kunnen de slangen voor onrust en overlast in de wijk zorgen. Meen je niet. Bovendien bestaat er een kans dat de reptielen uit het huis van de man ontsnappen. Paniek. En het verwarmen van de tientallen bakken waar de pythons in verblijven kan brand veroorzaken, stelt de rechter terecht. De rechtbank oordeelt daarom dat de man binnen 4 weken zijn huis uit moet. Dat is volgens de rechter lang genoeg voor de man om de woning te ontruimen en nieuw onderdak voor de dieren te vinden.
3: Gadver.
2: Dus, aan jou de vraag, kun jij nog 10 pythons afvangen?
3: Nee.
2: Nee, ik ook niet.
3: Nee, eentje wordt helemaal gek.
2: We hebben een keer een trapel gehad dat zo'n beest ontsnapt was bij iemand uit huis.
3: Echt?
2: En de hele buurt op de kop en iedereen moet binnenblijven en weet ik veel allemaal. Het beest bleek zich gewoon verstopt te hebben achter de verwarming, want ze zoeken altijd een warme plek op.
3: Dat klopt wel, ja.
2: Maar 60 van die beestjes thuis, dan spoor je niet. Misschien Another, die vindt het wel leuk. Featuring 3 Eddie. Like it.

0: vrienden, vriendinnen van de sport. Goedemiddag.
1: Yes.
2: Ja, door met de sportsupdate. Wat is er gaande en wat wil je weten over wat er in de sportwereld, nou ja, natuurlijk dus gaande is. De play-offs in Europees voetbal zijn dit weekend. Zojuist om 16:30 was de wedstrijd tussen Volendam en Willem II. Morgen begint in plaats van om 18:00 om 11:15 de wedstrijd Ajax-FC Utrecht. In verband met tijdstippen en wensen van burgemeesters en dat soort dingen. Maar goed, dat is dus even goed om voor jou te weten. In de Engelse Premier League zou normaal gesproken morgen de beslissing vallen wanneer alle wedstrijden om 17:00 starten. Maar door het gelijkspel afgelopen dinsdag van City is Arsenal, na een lange tijd weer kampioen van Engeland, nog wel van belang morgen is onder andere de wedstrijd Tottenham tegen Everton. Dit in verband met de mogelijke degradatie van Tottenham.
3: Dat zou toch wat zijn?
2: Ja, ze hebben een heel mooi groot stadion daar gebouwd. Maar nieuw. Een heel rare gang van zaken daar.
3: Maar.
2: Tot zover dus Engeland. La Liga heeft vandaag haar laatste ronde. En dat betekent dat alle wedstrijden vanavond om 21:00 beginnen. Onder andere Real tegen Bilbao. Valencia tegen Barça. En Villarreal tegen Atletico Madrid springen eruit. Ook in Duitsland zijn ze klaar. En dat betekent dat er alleen nog wedstrijden zijn om promotie en degradatie. En spelen komende maandag Paderborn tegen Wolfsburg. Hun tweede wedstrijd voor deze play-off ronde. Nou, tot zover is eerst voetbal. Formule 1 natuurlijk. Morgen, dat betekent dat er een tijdsverschil is. De coureurs om 22:00 s'avonds. Morgenavond pas gas mogen geven op het circuit van Gilles Villeneuve.
3: Dat is Canada, hè? Canada heeft het druk, joh. En een Grand Prix en WK voetbal straks.
2: Ja, dat is wel een mooie promotie voor zo'n land. Ja. Volgende week zijn ze dan vrij en dan maken ze zich op voor het stratencircuit van Monaco voor de Grand Prix op 7 juni. Afgelopen woensdag hadden we al de Europa League finale met als winnaar Aston Villa. En komende woensdag staat dan de Conference League finale op het programma tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. Had ik dat goed uitspreken?
3: Rayo Vallecano.
2: Oké. Zaterdag de 30e is dan gereserveerd voor de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En ja, en dan is het toch weer heel snel WK-tijd. Want de eerste wedstrijd van het WK is op 11 juni. Dus als je pech hebt, moet je als je in de Champions League finale moet spelen. Op 30 mei.
3: Elf dagen later,
2: als misschien je land speelt als je daar woont, moet je ook weer naar het WK. Ik vind dat eigenlijk wel vrij snel achter elkaar.
3: Ja, en met een beetje pech, zeg maar, wat jij ook bedoelt, dan doet je team mee in de voorronde van een Europees toernooi. Ja. Kun je naar het WK direct weer terug voor die Europese voorronde.
2: Ja, in juli al, inderdaad. Dus het is een drukke zomer voor al die spelers, zeg maar.
3: Ze moeten net als Juri wat vaker vakantie nemen.
2: Ja, zeg dat. Heel veel landen hebben trouwens al wel bekendgemaakt welke selecties ze meenemen. Ja. Welke spelers gaan mee. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman doet het pas op woensdag 27 mei. Dan weten we rond 3:00 in de middag welke spelers meegaan naar het WK in Amerika, Mexico en Canada.
3: En speciaal voor het WK heeft onze Samuel Welten, je kent hem wel, hè, die van Maserati en weet ik veel.
2: Ja.
3: Heeft een WK-nummertje gemaakt. De leeuw komt eraan.
4: En laat je kind niet alleen over straat, want de leeuw komt eraan.

0: Wat vind je eigenlijk van Jan?
1: Ik vind hem grappig. Ik vertel je net dat wij vorige week zaterdag al een feestje waren.
0: Ja.
1: Wat ik jullie toen ook vertelde. We moesten direct door, want we hadden de nacht van de Nederpop All-Stars. Dus we hadden het wat laat weer met vrienden. En toen hebben we de tv nog aangezet om 11:50. Toen waren we er weer. En toen was dus nog heel druk die finale bezig. En ik had dat nummer nou helemaal nog niet gehoord.
0: Maar je zag dat kleine stukje in het overzicht,
1: ja,
0: zeker?
1: Ja, maar ik was wel een beetje verkocht eigenlijk door alleen maar die bangarangara, bangarangara.
0: Nou, ik voorzie een klein zomerhitje. En waarom weet ik niet?
1: Ja, jullie en ik dachten een paar weken geleden dat Justin de Wilde zou worden met Cheerio. Maar die wordt zelfs al een beetje ingehaald weer door Robert van Hemert en Donnie met Moetta nou. En ik denk ook niet dat Kevin en Roxy het gaan worden. Dus dit zou het wel kunnen worden, ja. Ik durf geen voorspelling te doen.
0: Ik durf hem niet per se. Nee, ik durf hem. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk altijd een beetje gekke zomer. Dit zo vaak Nederlandstalig inderdaad. Maar ik denk toch ook, misschien internationaal. Het is wel gewoon een internationaal iets. Iedereen kan zeggen Bangaranga.
1: Ja, nou dat.
0: Maar goed, de winnaar van het Songfestival was dat dus. Bangaranga. Tijd voor
2: Jong en Wild Nieuws.
1: De nieuwsrubriek in ons radioprogramma met informatie die belangrijk voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten? Of misschien meer over wilt weten dat Google en of AI je niet kunnen helpen? Bel ons, wij regelen het. De afgelopen 3 jaar belanden steeds meer jongeren bij HALT. Volgens de organisatie komt het door de grotere bekendheid bij onder meer de politie. Bevoegde instanties kiezen er dan ook vaker voor minderjarigen buiten het formele recht op het juiste pad te krijgen en te zetten. HALT ontving in de eerste 3 maanden van dit jaar 3.864 zaken. Dat is ongeveer 20% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral BOA's, je weet wel de opsporingambtenaars, verwijzen jongeren opvallend vaker door. Een stijging van 33% maar liefst ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. De stijging is door de hele organisatie van HALT zichtbaar. De toename doet zich landelijk voor bij allerlei strafbare feiten. En bij alle verwijzers dus, politie, openbaar ministerie en dus BOA's, oftewel handhaving. De toename zegt niets concreets over de omvang van jeugdcriminaliteit, want dat is toch een beetje de noemer. Schommelingen in de instroom hebben vaak te maken met de mate waarin politie, openbaar ministerie en BOA's jongeren naar HALT verwijzen. Justitie waardeert de snelle uitvoering van HALT na een doorverwijzing. Het gaat erbij om het betrekken van de ouders en de aandacht voor mogelijke slachtoffers via schadevergoeding, herstel of excuses. HALT legt geen taakstraffen meer op, zoals papierprikken. Fouten maken hoort bij opgroeien, dus we zijn blij dat we de jongeren kunnen leren hoe ze daarmee omgaan en ze zonder strafblad hun toekomst tegemoet kunnen gaan, zegt een HALT-woordvoerder van voor hetgeen je het niet zult weten. Als je bijvoorbeeld met illegaal vuurwerk bezig bent en je kreeg eerder een HALT-verwijzing, dan moest je soms wel 10 uur lang, verspreid over allerlei dagen, gaan vegen ergens waar veel vuurwerkrommel lag. Ook kreeg je een aantekening en die aantekening kon ervoor zorgen dat je misschien wel een aantekening op een bijvoorbeeld een strafblad kreeg, waardoor het moeilijker werd om een VOG die je misschien nodig hebt voor een stage aan te vragen. HALT gaat daarom goed met je in gesprek voor een passende straf en ook met je ouders. Ja, maar nog beter is, geen HALT-verwijzing.

0: Zo, wat een beuker.
1: Ja man, Mr. Polska, Ski Agu en Natte Visstick met Spring. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Becky G en EPA.
2: Throwback Saturday.
0: Throwback Saturday. In welk item? Nou, wat gebeurde er op deze datum in het jaar 1975? En welk nummer hoort daarbij? Nou, we gaan niet terug naar 1975, zie ik trouwens.
1: Nee, we gaan naar 1939.
0: Ja, nog iets verder terug zelfs.
1: Ja.
0: Een zwaar bewapend politieteam onder leiding van de voormalig Texas Ranger Frank Hammer had zich verdekt opgesteld op 23 mei in het jaar 1939. Ze hadden namelijk het beruchte duo Bonnie en Clyde gevonden. Een misdaadkoppel dat door de hele VS trok om overvallen te plegen, waar tenminste 9 politieagenten en verschillende burgers door toe omkwamen. Hoewel ze in... ik kan het niet lezen, de printer heeft een beetje rare strepen.
1: Oh, hoewel ze in de media vaak werden neergezet als spectaculaire bankrovers, bestonden hun overval in werkelijkheid vooral uit het broven van kleine winkels, landelijke benzinestations en plattelandsbanken.
0: Door hun gedurfde ontsnappingen en geromantiseerde imago kregen ze destijds een ware heldenstatus onder het volk. Toen Bonnie en Clyde de 23e mei met hun Ford V8 aankwamen, openden de agenten direct het vuur. Het duo had geen enkele kans om te reageren, werd doorzeefd door meer dan 100 kogels.
1: Daar zijn ook veel films van gemaakt, geloof ik.
0: Ja. Hun levensverhaal is talloze keren zelfs dus verfilmd, gedocumenteerd en zelfs bezongen. Ja.
1: En daar gaan we naar luisteren,
0: inderdaad.
1: Georgie Fame.

0: Motif en Need You Right Now.
1: Ome Duo Spot.
2: Welk gerecht kun je als student maken voor maar een paar euro en natuurlijk wel gezond. Oh, deze is zo lekker. Het is een Crunch Wrap Supreme Copycat recept naar de klassieker van de echte Taco Bell. Heerlijke wraps gevuld met kruiden gehakt, kaas, sla, tomaat, krokante nachos en geserveerd met een chipotle mayonaise. Wil je het proberen? Maar wat heb je nodig? 500 gram gehakt, een halve eetlepel gerookte paprikapoeder, een halve eetlepel kajoenkruiden, 1 theelepel komijn, een halve eetlepel knoflookpoeder, een halve eetlepel uienpoeder, 1 theelepel korianderpoeder, 1 eetlepel tomatenpuree, 150 ml runderbouillon, een halve eetlepel maïzena en 4 grote tortillas. 4 kleine tortillas, 100 gram zure room, 200 gram ijsbergsla, fijn gesneden, 2 tomaten in kleine blokjes snijden, 175 gram geraspte kaas en natuurlijk een handje nacho chips. Olijfolie, peper en zout. Verwarm een beetje olie in de pan, voeg hier de ui en knoflook aan toe en fruit deze een paar minuutjes. Doe het gehakt erbij en bak deze rul. Breng vervolgens verder op smaak met de specerijen en peper en zout. Bak de tomatenpuree kort mee en mix ondertussen de maïzena en bouillon tot een papje. Voeg dit toe aan het gehaktmengsel en laat het indikken. Dit duurt ongeveer 3 tot 5 minuutjes. Leg de grote wraps klaar. Verdeel de helft van de kaas over het midden van de wraps. Verdeel vervolgens het gehaktmengsel over de kaas en zorg dat je 3 tot 5 centimeter ruimte aan de randen schoonhoudt. Verdeel de zure room, ijsbergsla en gesneden tomaten eroverheen. Vervolgens verkruimel je de nacho chips hierover en sluit je af met het laatste beetje geraspte kaas. Leg de kleine wraps bovenop de vulling in de grote wraps. Maak de randjes van de grote wrap een beetje nat en vouw deze naar binnen tot mooie pakketjes. Verhit opnieuw wat olie in de pan en bak dan de wraps stuk voor stuk krokant en goudbruin. Serveer met een beetje chipotle mayonaise of andere dipsaus naar keuze en wat extra nacho chips. En ik zeg tijdens deze zomerse dagen: eet smakelijk.

0: 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
2: Ik ben gelicenseerd radio senamateur. Dat betekent dat ik sen mag over heel Groningen.
3: Yo! Jury en Janne doen er niets van kan. Elke zaterdag gaat van de zijde dan door hun begin heb je kent.
4: Jong en wild.
5: Groningen.
6: Hey.
7: Don't you know what kom? Don't you know what kom? Don't you know what kom? Don't you know what kom?

0: Insane to the Membrane. Shermanology, welkom bij het tweede uur Jong in Wild op deze zaterdag. Hete zaterdag 23 mei.
1: Hoe kom ik aan mijn trekken?
2: Ja, de rubriek natuurlijk. Over films en series bij de verschillende streamingdiensten. Hier bij jouw overzicht. Beginnen we met Amazon Prime. Daar zijn ook weer drie tips. De Tata's 3. En Citadel seizoen 2 en Jack Ryan Ghost War.
0: Kanaal Plus komt met Snoepjes seizoen 1 op een eerste plek. Op nummer 2 de film Strange Darling. En op nummer 3 Mystery Road seizoen 1.
2: Op Disney Plus vinden we dan Welcome to Wrexham seizoen 5. Send Help en The Pushner One Last Kill.
0: HBO Wuthering Heights vinden we daar op 1. Ricky and Morty seizoen 9 en On the Roam seizoen 2.
2: Op Netflix vinden we dan Ladies First.
0: Dank je.
2: Alsjeblieft. Paas en de Brogue seizoen 1.
0: Op Pathé de films Jumpers, Whistle en als laatste daar Marty Supreme.
2: Op Sky Showtime vinden we dan Bungonia, Deuteronomy seizoen 1 en de Black Phone 2.
0: Videoland Terrifier 3 vind je daar op 1. Het jachtseizoen Most Wanted seizoen 3 en als laatste Case Flodder seizoen 1.

0: Over Mono, Lock Up. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Jess Klein met I'll Be There.
1: De Piet Piraat van de week, zeg maar.
2: Ja, we gaan luisteren naar Stef Eckel.
1: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
2: Nou, niet dat ik nu al plaatje genomen, maar we hebben een heel veel als artiest, Stef Eckel. Hij is geboren in Kampen op 9 augustus 1980. Hij is Nederlands volkszanger. Hij zingt veel al over het dagelijks leven. Eckel groeide op met de Nederlandstalige muziek die werd gedraaid in Café de Boterton. Het café van zijn ouders in Kampen. Hier zong hij al jong liedjes vanuit de jukebox mee. In 1998 gaf Eckel zijn eerste optreden. In 2001 werd zijn eerste single op een terrasje uitgebracht. In eigen beheer. Deze debuutsingle kwam binnen in de Nederlandstalige top 20... waar hij 8 weken lang genoteerd stond. Door dit succes kreeg Eckel een platencontract aangeboden bij Berg Music te Eindhoven. In 2002 volgde de eerste single De Griekse Melodie via deze platenmaatschappij. Na een aantal succesvolle tracks brak Eckel in 2006 definitief door landelijk met zijn hit De Woonboot. In juni 2016 nam hij samen met René Karst de hit Liever te dik in de kist op. Dit liedje stond 18 weken op nummer 1 in de Nederlandstalige lijsten en werd daarmee de populairste Nederlandstalige plaat van 2016. De Piet Piraat van deze week is Stef Eckel met De Woonboot.

lieveling Nelis. Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Je hoorde Al-Khatabib en je hoorde... ik moet even een studiebreekje.
1: Stef Erkel natuurlijk.
0: Wacht even, we zitten bij Trend of Trash, toch?
1: Nee, we zitten bij Fake News Flash.
0: Fake News Flash, waarom heb ik die niet dan? Oh, die heb
1: ik hier. Geen idee waarom
0: Ik heb het nu wel. Jongens, het is weer zaterdag, hè?
2: Fake News Flash.
0: De hitte stijgt.
1: De hitte stijgt. Welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? Waar moet je niet in gaan trappen? De politie waarschuwt namelijk voor advertenties met mooie aanbiedingen op Facebook en Instagram. Die kun je namelijk niet altijd vertrouwen. Oplichters maken op die beide platforms reclame voor honderden nep-webwinkels, ziet de politie dan ook. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels. Maar in werkelijkheid is het bedrog. Wie bij deze websites iets bestelt, krijgt niets geleverd en is zijn geld kwijt, zegt Gijs van der Linden, teamleider van het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie. Oplichters adverteren ook via Google, Snapchat en TikTok, maar het overgrote deel zien we terug dus op de platformen van Meta. Dat is het bedrijf achter Facebook en ook Insta. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. Pas dus op bij hoge kortingen, zegt de politie. Als je dan toch op de link klikt, controleer dan of je echt op de website van de winkel zit waar je spullen wilt kopen. Iets wat Tanja voortaan wil doen. Niet meer op Facebook advertenties klikken, maar zelf naar de site van de webwinkel gaan. De NOS vroeg Meta wat het bedrijf doet tegen dit soort advertenties. Waarom lukt het niet om reclame voor oplichte sites tegen te houden, vroeg ze. Meta gaf geen antwoord op die vragen. Wel roept het bedrijf mensen op om advertenties die ze niet vertrouwen te melden. Zo ook onze Tanja, die op hetzelfde podium schrijft dat zij voor een paar honderd euro dus is opgelicht. Heb je het wel eens meegemaakt?
0: Gelukkig niet.
1: Ik wel.
0: En?
1: Ik kwam een keer een leuke aanbieding tegen van Lyle en Scott op zo'n nep ding. En ik heb daar een polo voor mezelf, een polo voor mijn zoon en nog iets besteld. Voor totaal 75 euro, dacht ik. 3 artikelen, 75 euro. En maar ja, niks gekregen natuurlijk. En later was de pagina ook weg. Dus door schande en schade word je wijs. En ook hier blijkt dus weer, lijkt het te mooi om waar te zijn. Ga dus naar de echte webwinkel om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk is wat jij denkt dat het is.

0: Sam Veld featuring Izzy Bezoo en Norma Jean Martine Into the Stars. En zojuist hoorde je de nieuwe van Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: Studiebreekje.
2: Studiebreekje. Ja, welke tip hebben we voor jou om je studie zen of makkelijker te maken? We hebben natuurlijk de afgelopen uitzending stilgestaan met allerlei tips hoe jij je studeren of huiswerken beter zou kunnen maken. Die gaan we natuurlijk vrolijk weer door, want ieder mens en dus ook ieder school- of studieganger is anders en heeft daarbij andere tips en of tofs nodig om dat allemaal wat makkelijker te maken. Tip nummer 6 is...
0: Zo, nummer 6 alweer.
2: Ja, we zitten alweer bij 6.
0: Heel goed.
2: Maak een planning. Klinkt heel logisch, maar als je weet wat je en wanneer en wat wil doen, besteed je er minder tijd aan treuzelen en kijk je naar wat je eens gaat doen. Op deze manier zul je niet met last minute werk gaan zitten en hou je zeven van tijd over om ook andere leukere dingen te gaan doen.
0: Ja, want dat werd ook al een keer verteld door ons. Niet alleen je huiswerk in je agenda noteren, anders wordt het een ding waar alleen maar...
2: ellende in staat.
0: Nou, precies.
2: Ja.
0: En daar word je vrolijk van. Maar noteer er dus ook de leuke dingen in, zodat het niet alleen een apparaat wordt, fysiek of digitaal. Dus op papier of op je telefoon waar alleen maar KUT-zaken in staan.
2: Mm-hmm.
0: Maar doe ook gewoon de feestjes erin, de sportwedstrijden, de leuke films, weet ik veel. En zo maak je het overzicht inderdaad, wat jij terecht zegt, overzichtelijker. Ja. Maar zie je ook de leuke dingen.
3: Gaan de

0: Je hoort de muziek van Sonny Wen samen met Ezra Hazard, samen met Wendy. Sound on my dream.
1: Trend of trash.
2: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Gadget, kleding of andere? En wat vinden we daarvan? Het CES voelde dit jaar wat anders. Je weet wel, die grote techbeurs. Waar we de afgelopen jaren vooral hebben gepraat over chatbots en pixels, draaide 2026 om physical AI. Technologie die kan zien, voelen en handelen in de echte wereld. Van robots die je was doen, tot brillen die je helpen herinneren waar je je sleutels hebt gelaten. Hoi. De grens tussen digitaal en fysiek is officieel vervaagd. De koning van de beurs, en misschien mogen we het hem niet vragen, maar hij werkt natuurlijk in een telefoonwinkel. Ik kan er alles over vertellen of het werkelijk zo is, was de Samsung Galaxy Z Trifold. De prijs voor best overall ging unaniem naar deze Samsung Galaxy Z. Dit is het moment waarop de foldable volwassen is geworden volgens de verschillende meningen. Het is een telefoon die je niet één, maar twee keer uitvouwt. Waarom dit wint? Het lost het grootste probleem van tablets op. Ze passen niet in je zak. En deze dus wel. De Trifold is dichtgeklapt, een slanke telefoon, maar opengeklapt een 10-inch werkstation. Een echte hybride die de belofte van overal productief zijn eindelijk waarmaakt. Een echte trend dus voor het komende jaar, de Samsung Galaxy Z Trifold.
0: Nou wil je mijn mening erover hebben, denk ik.
2: Oh jee.
0: Mijn kennis.
2: Ja.
0: Yeah. Nou,
2: is het wat?
0: Ik denk dat er voor bepaalde mensen heus wel wat zal zijn.
3: Maar ja. Het is zo duur.
2: Ja, het is...
0: Kijk, een batterij past niet overal erin. Dus ik weet ook niet hoe de batterij is. Want hij is al heel dun.
2: Mm-hmm.
0: En je hebt 3 schermen. Dus dat moet, ik denk, heel veel batterij vreten als je hem opengeklapt hebt. En het is dit jaar wachten op de dubbelvouwbare iPhone. Die komt dit jaar ook.
2: Ja, natuurlijk. Apple kan niet achterblijven.
0: Nou ja, kijk. Samsung is natuurlijk veruit daarin marktleider als enige eigenlijk. Ja, en het is even wachten wat Apple doet. En of daar in de markt misschien dan wat...
2: Openbreekt.
0: Nou ja, openbreekt. Want Samsung heeft dit al meer dan 5 jaar.
2: Ja. Wat kost deze ongeveer? Heb je een idee?
0: Geen idee.
2: Maar gewoon klauwen voor mijn geld.
0: Ja, klauwen voor mijn geld. Kijk, wij kunnen hem wel in de winkel verkopen. Hmm. Maar alleen dat is echt op bestelling.
2: Weet je wat ook een trendje is?
0: Nou?
2: Dat bekende artiesten het met elkaar doen.
0: Nou, deze plaat is al 11 jaar geleden opgenomen.
2: Ja, dat klopt. Is nu pas uitgebracht.
0: Ja.
2: En onze Martin Garrix is een beetje van het produceren af... en gaat ook een beetje meer zingen de laatste tijd. Ja. Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it.

0: Martin Garrix dus en Ed Sheeran Repeat It. En zojuist hoorde je Lemmer met Alive.
1: Ja, Leute, wir haben die neue Gäste. Juris Wochenende-Tipp. Wie geht's?
2: Nou, hadden we net meneer Volkers aan de telefoon. En hij, ik hoorde hem altijd klagen over jouw trommel.
3: Oh, sorry.
2: Maar, nee, maar ik heb gewoon jouw microfoon opengelaten. Ik denk, jij gaat gewoon helemaal los. Het valt me eigenlijk nog best wel tegen, eigenlijk.
3: Oké.
2: Goed, dan weten we dat voor de volgende keer.
3: Goed.
2: Door met de wochenende, Tim. Want het is best wel een lang lijstje, eigenlijk. Ja, het wordt zomer. Het is zomer.
4: Ja, het is warm.
2: Warm. Het moet ook niet gaan zeuren, hè.
3: Oké.
2: Het is een paar dagen mooi. Kijk, het is ook geen 40 graden.
0: Ik hou me stil verder, okay. Ik zeg niks, nee.
2: Het is wel gewoon warm, dat klopt wel. Maar in elk geval is het festivaltijd natuurlijk ook in de zomer. En ja, we kennen natuurlijk de grotere festivals in ons land, zoals Lowlands, Pinkpop of de Zwarte Cross. Maar ook dichter bij huis hebben we natuurlijk leuke festivals. Nou, hier volgt een leuk overzicht. Zo vinden we op 30 mei in Emmen het Roots Rips Brews Festival. Met allerlei country-artiesten. Onder andere Ilse de Lange is daar als hoofdact.
3: Zo.
2: In Groningen zijn er ook wat leuke concerten. Onder andere het concert van Snow Patrol in het Stadspark. Dat is op 12 juni. En het Hello Festival is op 13 juni in Emmen. Met onder andere op het podium La Fuente, Criss Cross Amsterdam, Roxy Dekker, Wild Styles en nog heel veel meer. 20 en 21 juni kun je ook naar Stadskanaal voor het Pagenfestival. Daar vind je onder andere Papa Di Grazie, The White Boy Wasted en de Party Animals. Ken je ze nog uit de 90s? Onder andere live op het podium.
0: Hava, Nakila, Hava, Nakila, Nerispeta.
2: Dan is er op 28 juni het Kom Over de Brug Festival in Blauwestad. Daar vind je onder andere veel kunst, cultuur en muziek. En Ambacht is daar onder andere te vinden als je daar heen wil. De Boerenrock Festival natuurlijk op, is in deze zomer gepland van 13 tot en met 16 augustus. In de Roudemond vind je daar deze dagen onder andere meer Moorwark, Fleming, Jasmit, Brennan Hart en ook heel veel meer. Noorderzon Festival in Groningen natuurlijk, maar liefst 11 dagen en dat start op 20 augustus. In het Noorderplassoen vind je deze dagen muziek, theater, foodtrucks en heel veel meer. Ja, dan is de zomer ook nog lang niet om, want in Winschoten is het straattheaterfestival Waterbij natuurlijk op 28 en 29 augustus. En dat in de straten in het centrum vind je veel nationale en internationale acts. Op in Groningen natuurlijk op 5 en 6 september het Hula Blue Festival met onder andere, ja, ik wil er toch wel heen, Martin Garrix, De Bankzitters, Direct, Suzanne Freek en ook heel veel meer. Het Vrouw Thuis Festival vind je in Trapel op 26 september. Kun je toch een beetje zien als het onofficiële einde van de festivalzomer, zo eind september. Onder andere in Moekersgat kun je kijken naar een wel redelijk onbekende line-up nog.
0: Ja, dat is nog niet bekend, geloof ik zelfs.
2: Nee.
0: Ja.
2: Maar goed, het evenement is wel al aangekondigd.
3: Ja.
2: En al als laatste op 5 oktober, ja, dan wordt de koud wel zo heel koud zijn, of heel nat zijn.
3: Of
2: het Navanta Festival in Stadsgang. Is dat nieuw?
3: Dat is nieuw, geloof ik.
2: Oké. Okay. Met allerlei soorten muziek en live acts, waaronder Roy Rienus en P. Dalemmer. Is er iets waar jij naar uitziet, Jan Ebers?
0: Ik ga toevallig 12 juni naar Snow Patrol.
2: Leuk.
0: En ik zit te twijfelen over Hula Baloo. En ik zit te twijfelen over Boerenrock een paar van die dagen. Want er komen best wel leuke artiesten inderdaad.
2: Ja, klopt.
0: Nou, het theaterseizoen is weer begonnen met optredens van muziek. Dus ook daar ben ik weer aan te kijken.
2: Maar theaterseizoen vind ik dan wel weer raar. Want je zult toch zeggen in de winter dat dan een theaterseizoen is.
0: Ja, maar die komen eigenlijk nu met het programma, hè, voor volgend jaar. Eigenlijk.
2: Oh zo, ja, oké. Okay. Ja,
0: nee, dan wordt het straks de maanden, als je activiteitenagenda erbij pakt, wordt het gewoon straks eind juni en de maand juli gewoon wat rustiger door vakanties.
2: Ja.
0: Dat zie je ook een beetje in deze terug. Hè. Juni is nog wat te doen. En dan begint er eigenlijk pas weer na een concert van Mumford & Sons in Stadspark. Eigenlijk weer rond.
2: Ja, die zat niet eens in het overzicht.
0: Nee,
2: maar
0: 13, 16 augustus, ja.
2: Nou, bijzonder.
0: Dus dat, we gaan luisteren naar muziek. De nieuwe Underworld featuring K.I. K.I. ARP 12.

0: Shakira, samen met Buna Boy en Die Die Before Underworlds en Kaikei en RF12.
1: Hit of miss?
2: Welke plaat denken wij dat in de hitlijsten terechtkomt de komende tijd en hoe vergingen onze keuze van vorige week? Onze hit van vorige week heeft het gered en is dus te vinden in de hitlijsten. Voor deze week zijn we uitgekomen bij Ruben Hille, de winnaar van The Voice. Hij is de winnaar van deze talentenshow en komt uit het team van Suzanne en Freek. Ruben werd geboren in Hengelo, is 27 jaar oud en groeide op in Lonneker. Samen met zijn zus volgt hij een opleiding aan het ROC van Twente en vormt hij de coverband Unite. In januari 2026 deed Ruben Blind Audition by The Voice, waarin hij het nummer Patience van de boyband Take That zong. Alleen Suzanne en Freek draaiden voor hem om. In de battleronde wist hij coach Suzanne te emotioneren in een duet met Sanne Maaike Oudshoorn. In de halve finale werd Hille na zijn vertolking van Born with a Broken Heart van Damiano David door de coaches Suzanne en Freek verkozen tot finalist van The Voice. Op 8 mei 2026 wist hij dan ook de meeste stemmen van de kijkers thuis te krijgen en daarmee het 13e seizoen van The Voice of Holland te winnen. Door zijn winst tekende Hille een platencontract bij Cloud9 Music. Ruben bracht tegelijkertijd zijn eerste single 20 Seconds uit en een dag later maakten Suzanne en Freek ook nog eens bekend dat hij mocht optreden in het voorprogramma van hun concerten in het Gelderdoom. Julian, heel erg bedankt.
0: Ja, geen probleem.
2: Je blijft even zitten, want mensen kunnen blijven hangen als ze luisteren via RTV Westerwolde voor de Saturday Night Club.
0: Word niet met mij. Het wordt een lekkere non-stop mix.
2: Een non-stop mix. Jij gaat naar huis.
0: Ja.
2: Oh, je hebt toch een feest? Is ook zo, je hebt een feestje.
0: Ik heb, ja.
2: Ben je ingetuned via RTV Go? Daar begint zo meteen het programma Dance Go Dance. Ik zeg tot volgende week en wij gaan eruit met de hit of miss van deze week. Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: geweest. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit. Dance, go, dance.

0: nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot

0: doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw zaak.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest.

0: Spits is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw...

0: het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege

0: via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance met Lars Hofstegen.
1: RTV Go. Dit is jouw

0: Groningen. Tot na het nieuws van 12 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Zo eigen is mijn toon, met al zijn mooie woorden. De toon door wie van honden, met al zijn verscheiden hond. Muziek hoor ik erin, ik pruif de smoek van het noorden. Ik roep de geur van het land.

0: nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: Vaak denkt hij nog aan het begin. Zo vogelvrij, nog geen gezin. Vol goede moed, steeds vroeg op pad.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.